0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is de nacht van Girl Power.
1: Here is a story.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij een faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Een 31-jarige Italiaanse grotonderzoeker is na ruim 27 uur gered uit een 10 meter diepe grot op Sardinië. Door een aardverschuiving was de ingang geblokkeerd. Meer dan 30 reddingswerkers schroeven voorzichtig met de hand. De man is gestabiliseerd en per helikopter naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Het meldpunt voor buitenlandse intimidatie gaat naar verwachting pas medio 2028 open, dat meldt het kabinet. Slachtoffers kunnen daar straks anoniem melding doen en hulp krijgen. De benodigde wettelijke basis ontbreekt nog. Het meldpunt werd 4 jaar geleden aangekondigd en volgens het ANP onderzoekt het kabinet tijdelijke alternatieven om slachtoffers eerder te ondersteunen. Na de moord op de politica Anne Whitecombe, lid van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage, gaat de Britse overheid de beveiliging van prominenten herzien. Minister van Binnenlandse Zaken Mahmoud verklaarde in het parlement dat de huidige regelingen tekortschieten. Whitecombe werd in juli met een hamer gedood in haar eigen huis. Tot slot het weer. Vannacht trekken vanuit het zuidwesten wat buien over. De temperaturen variëren van 8 graden in het noordoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het bewolkt, valt er af en toe wat motregen en wordt het rond de 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En Oekraïnse drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op dit moment op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht. Je kan er via de vluchtstrook langs, maar reken op 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. Vrouwen krijgen vanaf 2027 geen 13 weken echo meer tijdens hun zwangerschap. Dat besloot minister Sophie Hermans op advies van de Gezondheidsraad. Tot 2028 gebeurt het alleen nog voor lopend onderzoek. In het eerste onderzoeksjaar werden 531 afwijkingen gevonden, maar bij 775 vrouwen werd ten onrechte een afwijking gemeld en bij 1164 werd een afwijking gemist. En Oekraïnse drones troffen 3 datacenters van Yandex, locaties in Ryazan, Kaluga en Vladimir, die raakten beschadigd en zijn offline. Inwoners in tientallen Russische steden en buurlanden Kazachstan, Belarus en Armenië ondervinden problemen met taxis, bankieren en bezorgdiensten. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en de meeste files staan nu in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Bij Amsterdam loopt het ook vast door een ongeluk bij de Koentunnel op de A8 richting Amsterdam. De weg is hier dicht. Verkeer richting Rotterdam kan omrijden via de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam, 20 minuten tijdsverlies. En tot slot de N57, Middelburg richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Dat komt door technische problemen aan de Kallandbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio.

0: Good morning, good morning, lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Ik ben Rhea en ik ben de komende 3 uur bij je met, en jullie zien haar al, Helene.
1: Ja! Ja!
0: We hebben lekker een keertje van plek gerolen.
1: Gerolen
0: komt holen, zeggen ze. Maar in ons geval zeker niet. En we hebben 3 uur lang met de allerleukste nieuwtjes, de fijnste muziek en de gezelligste alles voor je klaarstaan. Maar we beginnen de dag uiteraard met ons hardop afvragen, wat voor dag is het vandaag? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? En zo ja, waarom niet? Nou, zeker wel. Het is namelijk vandaag de dag van de mensen waar ik mij graag mee identificeer. Het is de dag van de sceptici. Oftewel, nou, International Skeptics Day.
1: Dat ben jij er zeker eentje van.
0: Ja, dat
1: mijn
0: weet
1: vriend
0: je.
1: Trouwens ook.
0: Ja, die vindt ook
1: die
0: alles... Het zal wel. Het zal wel.
1: Ik geloof je
0: de
1: niet.
0: Mensen van
1: eerst zien dan geloven.
0: Dat. Nou ja, oh, is dat echt zo? Goeie vraag. Dat is precies de bedoeling. Op 13 oktober, en dat is het vandaag, staat in het teken van het kritische denken. Niet alles zomaar geloven omdat iemand overtuigend iets zegt. Of omdat het op Facebook staat. Of omdat tante Truus zweert dat je verkoudheid verdwijnt wanneer je een ui in je sok stopt. Sterker nog, over de precieze oorsprong van deze datum, van deze semi-officiële dag, bestaat discussie. En daardoor is die perfect. Want... oh ja, is het vandaag een Internationale Skeptics Day? Nou, dat weet ik zo net nog niet. Ja, en we hebben daarom een prachtige luisteraarsvraag voor jullie. Ja, lig jij nu nog in je nestje en denk je ik wil meedoen? Dan kan dat. Je kunt namelijk met ons praten door ons een appje te sturen op 0634606464. Of wanneer jij denkt, ja, moeilijk, dan ga je gewoon naar onze website www.girlpowerradio.nl. Ja, die had je niet verwacht, hè, die
1: ja,
0: URL.
1: Kan.
0: En dan klik je op het WhatsApp-icoontje en ga je daar vertellen wat je aan ons wilt vertellen. Dat kan ook via de Girl Power Radio app. Waarom heb jij die nog niet? Ga ze heel snel downloaden.
1: Even downloaden.
0: Die vind je in elke app store en die is hartstikke gratis. Maar ook als je meekijkt via Twitch. Twitch.tv. Wat is het? /Girl Power Radio. En kun je daar namelijk meepraten met ons in de chat. En de vraag van vandaag is... wat geloofde jij vroeger heilig, waarvan je later ontdekte... ja, dat is best wel onzin.
1: Daar ga ik even over nadenken.
0: Nou, ik weet er eentje.
1: Ik denk dat ik er eigenlijk te veel heb om op te noemen.
0: Ik geloofde in de tandenvee.
1: Oh, echt, ja?
0: Ja, voor de mensen en voor kindertjes die luisteren, die bestaat natuurlijk wel echt. Maar ik vond het heel moeilijk om te geloven.
1: Ah,
0: de tandenvee.
1: Okay.
0: Dus ik heb op een gegeven moment ook een tandje wat niet helemaal los zat eruit gewiebeld. Om te kijken of ze dan door had dat het onder mijn kussen lag. En dat ik dan een kwartje toen nog kreeg.
1: Een kwartje? Jeetje.
0: Ja, kruik, hè? Niemand weet meer wat
1: dat
0: is.
1: Ik kreeg gewoon een rijksdaalder, hoor.
0: Zo, jij hebt mooie dure tanden.
1: Zo.
0: Ik had gewoon misschien een beetje afgeknabbelde botjes, denk ik. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd, lieve luisteraars. Wat was er wat jij vroeger heilig geloofde, waar je zeker van was dat het zo was, wat dan uiteindelijk toch niet zo bleek te zijn? En wij komen daar strakjes bij je op terug.
1: Ik ga even een liedje
0: aanzetten. We gaan even lekker een liedje aanzetten.
1: Een liedje aanzetten.
0: Gaan we al balletten of nog niet?
1: Gaan we al balletten? Nou, ik denk dat we eerst even naar Chaka Khan gaan.
0: Oh, dat is heel
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Wat een banger was dat.
1: Wat een banger, joh. Ik was helemaal...
0: Ik stond helemaal in de club en het is pas dinsdagochtend.
1: Het is pas 7:15. Maar goed, we gaan lekker door naar...
2: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Potverdorie, en ik heb me wat opmerkelijks. Hoe ben jij met wijn? Vind je wijn lekker? Vind je het smerig?
1: Ik hou van wijn, maar ik ga er altijd veel te goed op. Dus ik moet er heel voorzichtig mee zijn.
0: Oh, nou dan is het maar goed dat jij niet in Toscane was gisteren.
1: Oh, jammer. Nou, we eens lekker eten.
0: Ja, heerlijk. Zeker weten. Maar daar zijn 30.000 flessen wijn verdwenen.
1: Verdwenen. Hoe krijg je het voor elkaar?
0: Ja, en de totale waarde van die 30.000 flessen wijn, die wordt geschat op ongeveer 5 miljoen euro. En we spreken over de grootste wijnroof ooit in Italië.
1: Ja, het moet wel hele goede wijn zijn, hoor.
0: Nou, snap je? Nou, je vraagt je natuurlijk af, hoe heb dit kunnen gebeuren? Hoe heb dit kunnen gebeuren, beste mensen? Ik neem je mee naar Cortona, naar wijnhuis Marchesi Antinori. Tegen zwart zijn ze, ik weet niet waarom. Antinori is tegen donker, tegen het duister, denk ik.
1: Tegen noribladen.
0: Ja, ja, precies. Ze houden niet van noedels, ik weet het ook niet. Daar is een club dieven, want ze moeten met meer geweest zijn, want je voert geen 30.000 flessen wijn af in je uppelepup.
1: Nee.
0: Dat gaat niet lukken. Ze moeten met minimaal 7 personen geweest zijn, al dus de politie van Cortona. En zij wisten dus ten eerste de alarmsystemen uit te zetten. Dat is knap. Dus dan denk je, moet een inside job geweest zijn.
1: Wauw.
0: Denk ik, toch? Want, en vervolgens hebben ze ook de beveiligingscamera's uitgeschakeld. En daarna zijn ze met heftrucks het wijnhuis ingereden. Ze hebben de flessen in 2 vrachtwagens geladen.
1: Met die heftrucks erbij?
0: Ja.
1: Nah.
0: En afgelopen gisterochtend ontdekte een medewerker van het wijnhuis... Ai, de schuur is leeg. Ja, het is echt bizar. De gestolen flessen wijn zijn dus tussen de 120 en de 300 euro per stuk waard.
1: Oh nee, oké. Okay, ja.
0: En
1: echt, mijn klomp breekt.
0: Jouw klompje breekt, ja precies. Nou ja, en het is, men denkt dat er een verband is met andere wijnroven. Dus er is een soort wijnrovende bende die ze door Italië trekt. Althans, dat vermoedt men. Want eind juni werden al 3000 flessen wijn gestolen bij een ander wijnhuis. En in september verdwenen opnieuw 3000 flessen. En ook met heftrucks. Nou, het wijnhuis hoopt, en dit vind ik dan ook wel weer een beetje sneuig, om die 2 vrachtwagens terug te vinden. Want ja, zulke grote vrachtwagens, die kennen niet, verdwijnen niet.
1: Maar wat bizar, ik krijg gewoon Ocean's 12 vibes.
0: Maar en, nou oké, okay, dan heb ik, dit is dus gelukt. Het is je gelukt om met zeven mensen dit voor elkaar te krijgen. Dus je moet iemand hebben die een heftruck kan rijden. Want ik ga je vertellen, is niet makkelijk, hè?
1: Nee, daar heb je serieus een diploma voor.
0: Ja, en met een reden, want het is allemaal niet zo makkelijk. Maar goed, oké, okay, je hebt dus mensen nodig die dat kunnen. Je hebt mensen nodig die weten hoe alarmsystemen werken. Of die van binnenuit iets met codes weten, die camera's kunnen omzeilen. Dan heb je nog een paar sterke jochies nodig die... Want ja, komt van de heftruck af, maar het
1: moet er ook nog erin.
0: Ik heb iemand nodig die in een vrachtwagen kan rijden. Een groot rijbewijs.
1: Dan moet je nog steekwagentjes hebben.
0: Precies. het is quite the operation.
1: Het is best een hele grote operatie.
0: Maar dan heb ik dus heel veel flessen wijn. Ja?
1: Ja.
0: Wat ga ik daar nou mee doen?
1: Nou ja,
0: want zodra dit op de zwarte markt verschijnt... Van, stel, ik kan nu ineens een prachtige wijn van Marchesi Antinori kopen in plaats van voor 120 euro voor 60 ekkies. Mm-hmm. Want zo ga ik dat doen. Dan slaat toch iedereen en zijn moeder alarm. Dat kan er niet.
1: Twee dingen. Of ze hebben al een hele grote koper. Iemand die het dus al heeft ingekocht bij hun. Mm-hmm. En zij het nu kunnen leveren. Of ze gaan het lekker zelf opdrinken.

0: En nu het opmerkelijke nieuws.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Met wie?
1: Met Helien natuurlijk.
3: Ja, nou, maar mag Helien dan ook in beeld? Of denkt Helien super lekker uit met z'n
2: allen? Hallo, lieve kijkerluisteraars.
3: En lieve Helien, wil je ook in bed liggen?
2: Ik wil ook in bed liggen.
3: En dat snap ik
2: erop, maar het knopje deed het niet. Jongens, dit is autorijden zonder auto en zonder rijbewijs.
3: Ja, en je doet het hartstikke goed. Ik heb je nog nergens in zien crashen, dus dat gaat prima.
2: I'm trying. Dus, anything can go wrong. Maar anything can go wrong in Six Flags as well.
3: Oh dear.
2: Want nadat ze natuurlijk in het nieuws waren geweest na de enorme ravage met de X2 achtbaan in Zuid-Californië. Waar mensen gewoon hele mooie... Oh, daar ben ik. Hallo. Daar ben ik. Daar is mijn stem.
3: Wat zei ze?
2: Maar goed.
3: Hele mooie wat?
2: Dus we hadden die X2 achtbaan in Six Flags in Zuid-Californië. Waar mensen hersenschade van hebben gekregen.
3: Sorry, wat? Dooien die zijn... heb ik dus even gemist.
2: Oh, dat heb je helemaal gemist?
3: Ja.
2: Oké, afgelopen maand was er in Six Flags in Zuid-Californië. Dus een X2 achtbaan van hun. En er zijn meerdere mensen uitgekomen met hersenschade. Sterker nog, er zijn een paar mensen aan overleden.
3: Niet?
2: Ja. Ze hebben nu zelfs een schikking gehad met een 22-jarige die dus overleden is.
3: Wat de hel? Ja.
2: Die achtbaan gaan ze dus stopzetten.
3: Ja, graag. Alsjeblieft. Dank u wel. Ja.
2: Maar nou is er dus in Georgia ook in Six Flags.
3: Want we hebben er meer. We hebben er namelijk ook eentje hier in de Flevopolder.
2: Ja, zeker weten. Maar daar heb je dus de Goliath. Die hebben we hier ook in Nederland volgens mij.
3: Ja.
2: En daar is iemand gisteren uit de achtbaan gevallen.
3: Maar je zit toch in zo'n klemmetje?
2: Ja, wat daar is gebeurd kunnen ze nog niet helemaal zeggen. Dat weten ze niet hoe die eruit is gevallen. Wat wel bekend is, is dat hij gefilmd is. Hij is ook door die camera die foto's maakt, is die meerdere keren vastgelegd. Hoe die tegen de achtbaan aanviel.
3: En dus, echt zoals je een knikkertje zo... Ja. Oh, wat vreselijk.
2: Ja, en hij is eruit. Hij is dood. Dus Six Flags is niet in het goede nieuws deze maand.
3: Want je zou ook denken, dit is niet de eerste achtbaan die ze ooit in elkaar frommelen. You do know your security thingies, denk ik dan, toch?
2: Ja, dat zou je denken. Ja. Maar helaas.
3: Oh, wat heftig. En gaan ze dan ook, want dit is mijn zorg, gaan ze alle Goliaths eventjes driedubbel, quadruple checken door de ganse wereld heen?
2: Nee, dat staat er niet.
3: Ik ben niet echt een achtbaanmens, laat ik heel eerlijk zijn.
2: Ik hou er ook echt niet van.
3: Ik moet al een beetje over het huigje als ik er naar kijk. Dus laat staan dat ik erin ga zitten. Ik wil het niet. Maar ik ken wel heel veel mensen, collega's van ons ook, die echt heel hard gaan op de achtbaan.
2: Ja? Oh.
3: Ja.
2: Ik hou er echt niet van.
3: Nee.
2: Nee, mijn vriend die wil altijd dat ik meega naar een achtbaan. En elke keer denk ik...
3: Nee, ik heb daar een traumadumpje over. Maar dat gaan we lekker niet nu doen.
2: Ik heb wel gewoon nog een liedje van de achtbaan. Zullen we het gewoon doen?
3: Ja, laten we het gewoon doen. Dat in ieder geval de muziek van de achtbaan is goed. De achtbaan zelf niet per se.
2: Gaan we doen. Achtbaan.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld staat er nu 435 kilometer file. De meeste files vind je in de zuidelijke helft van Nederland. Ook loopt het behoorlijk vast rond Amsterdam door een ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor heb je nu vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Daardoor loopt het ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 10 minuten tijdsverlies. Op de A12 richting Den Haag doe je er tussen Maarn en knooppunt Lunetten 20 minuten langer over. Er gebeurde hier eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N57 richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Dat komt door een storing aan de Kallandbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je bedacht?
1: Ja, schat. Mijn moeder, die was echt koning in het mij laten geloven dat Sinterklaas bestond.
2: En dat doet hij natuurlijk ook, hè, lieve kleine luisterkijkeraartjes.
1: Ja, maar dit was echt... Mijn moeder die ging dan... Of tenminste, ik werd dan 's ochtends wakker. En dan lagen er... Overal waren er roetstrepen en vegen.
2: Oh.
1: En de pepernoten lagen overal.
2: Oh, en had je ook een afgekloven worteltje?
1: Afgekloven wortel. En we hadden zelfs hoefijzers op het sneeuw op het balkon. Dus ja, je kan natuurlijk wel...
2: Amerika heeft gewoon bij jou op het balkon gestaan.
1: Snap je? En soms dan was zijn moeder ook opeens... Ik zie hem op het dak! En dan keken wij en echt heilig ervan overtuigd dat hij daar liep.
2: Ja, maar dat is dan, maar dan klopt die natuurlijk niet helemaal. Want het gaat erover dat je dan zeker weet dat het niet zo is. Maar wij weten zeker dat het
1: dat
2: wel zo is.
1: Dus.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, nou ja, goed, die roetstrepen. Ja. En al die handafdrukken.
2: Oh, en dan moest je moeder
1: overal
2: helemaal opnieuw de muren schilderen.
1: Ja.
2: Wat een ellende.
1: Ja, dat deden die Pieten gewoon.
2: Ja, ja, Roetveegpiet was Roetveegpiet ver voordat Roetveegpiet Roetveegpiet was.
1: Snap je. Ja. En we hadden niet eens een schoorsteen.
2: Wat?
1: Ja.
2: Bizar. Oh, maar dan waren ze bij iemand anders met de schoorsteen. Hadden ze nog vies op hun jasje zitten waarschijnlijk.
1: Dat denk ik. Ja.
2: Ja. Ja.
1: Maar goed, hele huis vies. En overal, ja, gewoon overal. Viezigheid.
2: Ja. Ik heb er dus ook eentje. Die kregen we binnen van Marijne. En die zei, ik was er altijd heilig van overtuigd. En maar echt heilig van overtuigd. Dat haar hamster 's avonds de hele kamer opruimde.
1: Oeh.
2: Ja, dat wist ze zeker dat de hamster dat deed. En,
1: nou, dat ik geloofde dat mijn knuffels leefden.
2: Maar dat wist zij zeker. Want 's ochtends was namelijk alle speelgoed in de grote speelgoedton. En weet je wel, alles wat zij op de grond had laten slingeren. De was lag in de wasmand. Ja. En het dekentje lag lekker over de heen. En de lievelingsknuffel lag naast haar. Terwijl ze zich niet kon herinneren dat het was gebeurd. En zij wist zeker dat Hammy de hamster dat had gedaan. Nou moet ik zeggen, Marijn, ik weet niet hoe groot jouw hamster was. Maar ik had ook een hamstertje. En dat was zo'n unit. Ik zie die niet sjouwen met mijn grote blokkendoos.
1: Hey, wat je niet ziet, dat is er ook niet.
2: Ja, maar zij was ervan overtuigd. En pas vele jaren later heeft haar moeder gezegd... Ja, lieverd, ik kon niet tegen de troep die jij achterliet. Dus ik ging het gewoon s'avonds, als je eenmaal nok lag... even opruimen, even in de bak gooien. Even je vieze was in de... Overigens wel verwend ben jij hoor, Marijn. Want mijn moeder die zei gewoon, dat doe je maar lekker zelf. Maar nee, ja, dat is... Ik vond het een mooie. Een super overtuigd geweest. En als iemand anders zei, dat kan niet, want je hamster is dus te klein. Wat ik al zei. Dan was zij, nee, dat jullie begrijpen het niet. Dit is gewoon hoe het gaat.
1: Oh, echt, ja?
2: Okay. Ja.
1: Nou,
2: dus dat was even de skepsis vraag. Maar we moeten naar de originele.
1: Ja, maar na dit liedje.
2: Oké. It's a kind of magic. Oh.

0: beetje magie in zijn leven gebruiken. En ik ga jullie iets magisch vertellen. We gaan namelijk naar de originele, oftewel het verhaal achter een plaat. En jij kent het nummer vast wel, Blondie, Hanging on the Telephone.
1: Wie kent Blondie niet?
0: Er is een hele generatie waar zij volledig echt verloren is gegaan. Maar wij gaan ze een beetje bijbrengen, een beetje helpen. Want dat liedje, Hanging on the Telephone, dat heeft een leuk verhaal. Wij denken namelijk allemaal, dat heb Blondie geschreven. En dat heb Blondie met haar band even lekker uitgebracht. En dat was leuk. Dat was het zeker, maar zij heeft het helemaal niet geschreven.
1: Dat deed zij wel vaker.
0: Ja, dat deed zij zeker wel vaker. Wat ik ook heel bijzonder vind is dat zij de credits heeft voor de eerste, laten we zeggen, witte cisperson rapper.
1: Oh.
0: Want zij heeft namelijk in een nummer dat ze een stukje rapt. En dat schijnt, ze schijnt de eerste recorded female.
1: Wat vet.
0: Ja.
1: Blondie is gewoon cool.
0: Ze is zeker cool. En ze is er nog steeds. Ja. Het origineel van Hanging on the Telephone is dus niet van Blondie, maar van The Nerves. En het komt uit 1976. Ik was erbij, maar te klein om kaartjes te kopen voor het concert. En Jack Lee, frontman van The Nerves, schreef het nummer voor zijn band. En het verscheen op hun enige EP. Ja, maar dat nummer werd dus nauwelijks opgemerkt. Ja, het is echt heel sneu.
1: Maar oké, dus de band heeft dus ook gewoon niet lang bestaan. Dat is wat je zegt.
0: Dat is wat ik zeg. Want ja, ze dachten, we maken een EP. We are going to verover de wereld. Yeah. Maar er werd heel veel veroverd, maar niet de wereld. En 2 jaar later, in 1978, zat Jack Lee diep in de financiële problemen. Zijn elektriciteit en telefoon zouden worden afgesloten. Dat was hem te kennen gegeven. Mm. Daar had nog een dag om de boel bij elkaar te harken. Maar ja, hoe ga je dat doen in een dag? Want als het zover is dat het wordt afgesloten, dan ben je al ver.
1: Weet je wat? Ik verkoop mijn nummer aan Blondie.
0: Nou nee, het was nog bizarder. Zij belde hem
1: niet
0: op de laatste minuten dat hij nog überhaupt een telefoonlijn had. En zei, joh, ik heb die EP van jou gehoord. Mogen wij jouw nummer opnieuw uitbrengen voor mijn nieuwe album?
1: Wauw.
0: Deze man dacht natuurlijk ja. Ja. Kreeg een voorschot op de royalties. Want men dacht, nou, in ieder geval gaan we wel 12 exemplaren verkopen.
1: Ja, precies.
0: Kon dus zijn elektriciteitsrekening weer betalen. En zijn telefoonrekening. Die telefoon is een centrale rol, hoor, in dit nummer. En in 78 bereikte het nummer vrij snel de 5e plaats in de Britse top 100.
1: Saved by the Bell.
0: Echt, inderdaad.
1: Jeetje.
0: En het bleef 12 weken genoteerd op die plek. En in Nederland haalde het in de top 40 de 20e plaats. En dat was echt best wel knap voor een toen nog redelijk onbekend bandje. Dit is dus echt, ik vind het echt fantastisch. Die telefoon die is zo centraal in dit nummer. Het is Saved by the Bell. Sounded by the Bell. Maar ja, ik denk dat die nu gaat, die bel. Ongeveer wel.

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Het nutteloze feitje van vandaag, dat is, hou je vast. We gaan het hebben over een prachtige vogel. Een vogel met een lange nek. Een vogel met een kekkontje. En een vogel met een heerlijke roze kleur. Waar hebben we het dan over?
2: Een flamingo!
1: Ja! Wist jij... Nee, wacht, dan gaan we het anders doen. Als je dit vind ik namelijk heel gaaf, een groep kraaien hebt, die noem je een...
2: Ja, die noem je een, dat wist ik,
1: een
2: murder.
1: Een murder of
2: ja.
1: Crows. En een groep uilen, dat is een parliament of owls.
2: Klopt.
1: Maar hoe heet een groep flamingo's?
2: Ik wist dit.
1: Ja.
2: Ik ben het vergeten. Maar ik luister naar de Sterrens Dieren Encyclopedie en daar
1: heeft hij gedaan. Nou, ja. Een groep flamingo's heet een flamboyant.
2: Ja, oh ja, dat was het.
1: Dat is toch fantastisch?
2: Ja, leuk. Ja, ze zijn ook wel flamboyant, hè?
1: Zeker weten, toegegeven. Als je met tientallen knalroze vogels op twee lange stokbeentjes staat, dan is het ook duidelijk een flamboyant. De Smithsonian, dat is natuurlijk het instituut voor wetenschap in de Amerikanen, noemt daarnaast ook dat je het soms een flamingo stand kunt noemen. Of een kolonie, maar dat vinden we een beetje bleh. Of een pad.
2: Een pad.
1: Maar flamboyant is eigenlijk de enige die wij willen onthouden.
2: Ja.
1: Flamingo flamboyant. Flamingo flamboyant.
3: Yo.

0: is jouw flamingo.
1: Ja, potverdorie zeg. Dit was wel een losgeslagen flamingo.
2: Sorry,
1: mijn hemel,
2: moest er even
1: het was
2: doorheen.
1: Mark Rebillet. En voor de mensen die in hun bed liggen met hun ogen wijd open en denken, wat de helly was
2: ja,
1: dit?
2: Ja, nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen, fijn dat jullie er ook zijn. Mark Rebillet is een artiest die met een keyboard en wat sound effecten vaak naar een festival gaat en dan aan zijn publiek vraagt, geef me een woord, geef me een thema en ik maak er een liedje van. En dit keer heeft hij een liedje gemaakt om het woord flamingo en het moest een bloeddorstige flamingo zijn. Nou jongens, ik heb hier nachtmerries over, dat weet ik zeker. Maar dan gaan we jullie vertellen wat er gaat komen. Mag ik? Het
2: mag
1: podium van jou.
2: Mag jij
1: lievelingsknopje mag je indrukken.
2: Mijn lievelings. Oh, die. Oh ja.
1: Ja, want het is bijna het einde van het eerste uur van vallen en opstaan. En dat betekent niet dat we weg zijn. Nee, dat betekent dat je zometeen eerst lekker muziek krijgt. Dan de situatie op de weg en het journaal. En dan openen we meteen met de powerplaat van deze week. Die hebben jullie vorige week naar de nummer 1 gestemd. Ik ben er ernstig tevreden over. Dus in mei met Molly. En dat betekent ook dat wij drie nieuwe kanshebbers hebben om powerplaat te worden van volgende week. Daar kun jij op gaan stemmen. Hoe dat nou precies werkt, gaan we je in het volgende uur vertellen. We hebben nu eerst een lekker liedje voor je en dan natuurlijk journaal en situatie op de weg.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. Het Zeehondencentrum Pieterburen, onderdeel van het Wereld Erfgoedcentrum Waddenzee in Lauwershoog, dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. De gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen lieten donderdag weten geen financiële steun te bieden. Het tekort bedraagt bijna 3 miljoen euro. Bij het faillissement verliezen 40 medewerkers hun baan en stopt de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Cybersecurity-deskundigen Joni Fennis en Pim Takkenberg vermoeden dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van een cyberaanval. De supermarkt spreekt zelf van een digitaal veiligheidsincident. Door de storing liggen distributiecentra stil, kunnen online bestellingen niet worden bezorgd en staan de schappen leeg. Fennis schat dat herstel minimaal een aantal dagen zal duren. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Alles bij elkaar opgeteld nu 760 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Wat ook opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Op de A4 richting Antwerpen vanaf Steenbergen een half uur oponthoud door een ongeluk. De rechterrijstrook moet je hier missen. Dan naar de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Daar loopt het vast tussen Edam en Broek in Waterland Noord. 8 kilometer file met 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan,
3: de soundtrack of your morning.
5: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Lekker hoor. De powerplaats van deze week. Vorige week dus door jullie keihard naar de nummer 1 gestemd.
1: Terechte winnaar.
0: Grote vreugde.
1: Ja, echt terechte winnaar.
0: Ja, zeker.
1: Lekker nummer 10.
0: Zeker weten. Maar dat betekent ook dat we voor deze week 3 nieuwe kanshebbers hebben om een powerplaat te worden van volgende week.
1: Zeker. En het zijn ook weer allemaal namen die ik niet ken.
0: Oh, nou dan let me enlighten you, my dear.
1: Nou, we hebben...
0: Ja. Vandaag hebben wij voor u in de aanbieding, en jij mag straks lekker zelf kiezen welke we als eerste gaan doen. Wij hebben Mercer Henderson met Casually Complicated.
1: Oké.
0: Ja.
1: Sounds like a situationship.
0: En we hebben Fauzia met Unethical.
1: Oké.
0: En Cat Burns met Is It That Deep?
1: Oeh.
0: Ja. Welke van de 3 wil jij als eerste?
1: We kunnen hier een heel mooi verhaaltje van maken, ja? Yeah. Dus het begon met Unethical.
0: Ja.
1: Toen vroeg ze zich af, is it that deep? En toen zei Mercer, Casually Complicated.
0: It's Casually Complicated.
1: Dus we gaan naar Fauzia.
0: We gaan eerst naar Fauzia.

0: If You Ever Loved Me, Let Me Go. Ja, Fauzia, voor een aantal mensen wellicht een groot mysterie. Deze dame komt uit Canada, singer-songwriter. En zij timmert al een tijdje aan de weg. En het grappige is dat dit nummer niet nieuw is. Dit is in 2025 al uitgebracht. Het is voor haar namelijk best wel een keerpunt in haar carrière. Zij had een verkering met iemand. En die iemand zei tegen haar: meis, is allemaal leuk, dat zingen en zo, maar we gaan jou een keuze geven. Of je trouwt met mij. En dan ben je je leven lang gelukkig met mij als zijnde de vleesgeworden aardappel. Of je gaat die muzikale carrière achterna.
1: Weet je hoe we dit noemen? Dit is een pick me boy.
0: Ja.
2: Pick me, pick me, pick me. Ja. Zorg voor mij. Ik heb een mama nodig.
0: En gelukkig heeft ze hem niet gekozen.
1: Nee, nou.
0: Maar dat betekent niet dat ze er niet verdrietig over was. Want je begint natuurlijk een relatie niet met de gedachte dat je een ultimatum krijgt van je partner. Nee. Je begint een relatie omdat je denkt dat je voor eeuwig bij die persoon gaat blijven. En om het te verwerken schreef ze dit nummer. En het gaat over, ze stelt de vraag: isn't it a bit unethical, wat jij zegt?
2: Mm-hmm.
0: Natuurlijk heeft ze liefdesverdriet, want ze hield van deze persoon.
1: Ja, maar
0: totdat ze erachter kwam wat een engnek het was.
1: Luister,
0: en zij performt dit nummer dus in een witte bruidsjurk met een zwarte sluier.
2: Oh, ik zie dit helemaal op het Songfestival.
0: Maar dat is dus in Canada blijven hangen. En ineens heeft iemand het op TikTok gegooid en het ging viraal. Want heel veel mensen, helaas, herkennen zich in dit soort rare gemanipuleerde relaties. En voelden met Fauzia mee. En toen werd het ineens hier veel gestreamd. En nu is ze bij ons kans hebben om power plaats te worden.
2: Later.
0: En wat een power move als zij het gaat winnen.
1: Ja, yo.
0: Ik bedoel, dat is nog eens een dikke middelvinger richting de vent in kwestie.
2: En de muziekindustrie.
0: Precies.
2: En de muziekindustrie.
0: En de muziekindustrie.
2: We gaan nu naar Casually Complicated.
0: Yes!

0: ze wil dus ook graag casually complicated blijven. Meestal gaan liedjes over dat een meisje denkt, ik wil heel graag echt iets met jou. En is de jongen, zeg maar, attachment avoidant. Die dan doet van, nou, nee, maar we zijn niet een ding, maar ik wil wel de hele avond bij je hangen. Maar in dit geval is het de dame die zegt, ik wil niet te gewend aan je raken. Ik vind het wel oké als we elkaar af en toe eens een keer een beetje zien.
1: Ja, nou, ik moet wel zeggen, ik vind het wel echt een goede popsong, hoor.
0: Ja,
1: hij doet het.
0: Hij oorwurmt. Zeker weten.
1: Ja, casually complicated. Hij blijft hangen. Goed hitje, man.
0: Dus ik ga meteen even iets zeggen tegen onze kijkerluisteraars. Jullie hebben nu 2 van de 3 kanshebbers gehoord. En wellicht, you've already made up your mind. Misschien weet jij al heel zeker wie van die 2 het moet worden. Zonder dat je die 3e gehoord hebt. Dan kun je gaan stemmen. En dat doe je via de Girl Power Radio website. www.girlpowerradio.nl. Daar klik je op powerplaat. Dan krijgen ze alle 3 nog even te zien. En dan kun je daarop klikken. Dat kan overigens ook in de Girl Power Radio gratis te downloaden. Die app vind je in elke mogelijke appstore. Er zijn er maar 2, maar heeft vooruit. En daar download je hem. Ga je ook naar het tapje Powerplaat en daar kun je stemmen. En morgen, fijne mensen, vanaf een uurtje of 11, kun jij stemmen in de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories.
1: Yay.
0: Dus ik zou niet weten waarom je niet stemt, want we maken het zo potverdorie makkelijk voor je.
1: Plus, meestal zijn worden het ook echt wel hitjes.
0: Dit is absoluut waar.
1: Het is echt een ding. Dus als je niet stemt, ben je gewoon, je bent echt in je eigen portemonnee gewoon aan het schieten eigenlijk.
0: Aan het schieten, ja, precies. Niet doen. Niet doen. We hebben nog een kans, want ik kan me voorstellen dat je denkt van, ja, leuk, maar je zei 3. Waar is dan de 3e?
1: Ja, nou, daar gaan we eens nu naar luisteren. Want eerst hadden we dus onethisch. Ja. Hè? Onethisch. Daarna gingen we naar de situationship. Maar nu vragen we ons af, is het nou werkelijk zo diep?

0: die, ik ben fan van deze vrouw.
1: Zo, wat een stem, hé.
0: Echt, hè? En ook niet vervelend om naar te kijken.
1: Zeker
0: niet. Mag niet uitmaken, maar het is toch wel heel prettig.
1: Nou, dus, maar die stem, het is gewoon alsof ze en man en vrouw. En het is allemaal een beetje zo lekker supermooi.
0: Ja, oh. ik live, live, love dit. Maar daar gaat het natuurlijk helemaal niet om, wat ik live, live, love. Het gaat om wat jullie live, live, loven.
1: Ja.
0: Oftewel, lieve kijker, luisteraar. Als je wilt stemmen, dan ga ik het nog één keer heel snel voor je herhalen. Dat kan via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl. Dat kan via de gratis te downloaden app in alle appstores te vinden. En dat kan uiteraard ook nog morgen in de Girl Power Radio Insta en Facebook Stories.
1: Yay!
0: En dan is het nu tijd voor een momentje voor Helene.
1: Ja, want hè, we hebben ook een zin in aan plaat. En we weten allemaal, ik hou van oude muziek. Hoor je ook in het bedje natuurlijk.
0: Yeah.
1: Ik zag een paar jaar geleden niemand minder dan Chic op Lowlands.
0: Oh.
1: Dat was echt een soort, nou ja, dat is gewoon een van de legends die je dan wil zien, weet je.
0: Ja.
1: Deed natuurlijk ook wat nummers van Daft Punk erbij. En met Pharrell erbij. En het was echt insane. Maar goed, we gaan eventjes naar de goede tijden.
0: Wat vet.
1: Goede tijden.
0: Goede tijden, slechte tijden.

0: stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 690 kilometer file. Wat opvalt is de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur tijdsverlies. Je kan omrijden via de A13 en de A20. Op de A4 richting Antwerpen, tussen Steenbergen en Bergen-op-Zoom, een kwartier vertraging. Gebeurde eerder een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Dan een kapotte auto op de A7 richting Zaanstad, tussen Purmerend-Zuid en knooppunt Zaandam, een half uur tijdsverlies. Op de A8 richting Amsterdam, vanaf Zaanstad-Assendelft, 20 minuten oponthoud. Dat komt door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. En tot slot bergingswerkzaamheden op de A16 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein staat daardoor 10 kilometer file met 40 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Potversnokkendorie.
1: Ja, weet je hoor.
0: Het was ome Enrique. Voor de mensen die het niet wisten, er riep een mevrouw heel hard: Enrique! Enrique! Dit klonk een beetje als zijn moeder, dat hij weer potverdorie in dit zijn was had opgeruimd.
1: Heb je weer je kamer niet opgeruimd?
0: Enrique, kom terug! Je mag pas buiten spelen als je klaar bent. Ja, dat zou nog eens muzieknieuws zijn als de moeder van Enrique Iglesias zich zou melden als in... Enrique kan pas weer optreden als hij zijn kamer heeft opgeruimd.
1: Dat zou toch
0: wel zijn. Fantastisch vinden.
1: Hilarisch.
0: Maar dat is het niet. Er is wel ander muzieknieuws. Ja. Jij hebt een nieuwtje waar ik helemaal van ondersteboven, bovenste, binnenste, buiten was.
1: Ja, namelijk dat Britney Spears, die heeft beslist, moet ik goed zeggen, dat er een samenwerking tussen haar en Justin Timberlake, die 25 jaar geleden is opgenomen, nu wordt gereleased. Op 6 november komt namelijk haar album Britney uit. Dus het jubileumalbum van Britney. En daar
0: jubileum
1: komt dus She'll Never Be Me. Mm-hmm. Uit 2001. Die ze samen heeft opgenomen met Justin Timberlake. Daarmee had ze toen natuurlijk een relatie.
0: Maar wat vindt ome Timberlake hiervan? Want ik denk dat hij dit niet zonder slag of stootje gaat lopen, laten te lopen voorbij te gaan.
1: Ik neem aan dat hij dat gewoon oké vindt eigenlijk. Ik neem aan dat hij dat gewoon oké... Even kijken hoor. Het staat hier. Nee, staat er niks
0: over.
1: Er staat niks over. Dus ik neem aan
0: Maar ik neem aan dat er iets met royalties gedaan moet worden en zo dan. Want hij heeft er hard aan meegewerkt toen nog wel.
1: Ja.
0: Want enthousiast.
1: Nou ja, dan neem ik aan dat zij die royalties hebben verdeeld. Dan krijgt hij 50-50 waarschijnlijk. Tenminste, hoop je dan.
0: Ik ben zo benieuwd. Want dit is dus oude muziek van toen Britney nog niet helemaal van haar pad gedwaald was.
1: Mm-hmm.
0: Ofwel, maar in ieder geval contained was door alles en iedereen.
1: Mm-hmm.
0: Hoe zou dat gaan lopen te klinken? Hi Britney.
1: Nee, er komt dus geen nieuwe muziek uit. Dus het is wel echt een re-release van het oude album.
0: Nou, ik wil nieuw.
1: Ja, maar zij wil volgens mij ook niet meer zingen. Dat is tenminste, haar Insta kijk, dan heb ik wel...
0: Nee, ze wil heel veel andere dingen doen.
1: Ja, precies. Maar zij is natuurlijk ook heel erg beschermd geweest. Mm. En jaren onder curatele gestaan. Maar maakte wel dit geweldig.
0: Maar het is wel nieuwe muziek. Luister eens even, stop eens even. Ik ga eens even terug.
1: Het bedje is er ook mee gestopt.
0: Ja, dat snap ik gewoon van schrik. Ja. Kijk, het nummer is namelijk nooit gereleased. Dus voor ons is het nieuwe muziek. Ja, het is opgenomen in 2001.
1: Ja, dat is
0: maar
1: waar.
0: Het is niet uitgebracht.
1: Nee, dat is waar.
0: Ze hebben er halverwege de handdoek in de ring, de pijp aan Maarten gegeven.
1: Net als dat de Beatles ook weer met een nieuw nummer uitkwamen.
0: Ja, maar dat is dus voor ons wel nieuwe muziek. Ik wil weten hoe dit klinkt samen met Justin. Daar was ik mij hard op aan het afvragen.
1: Nou, daar gaan we binnenkort achterkomen, want 6 november komt het al.
0: Oh.
1: Ja, dat is al heel erg bijna. Dus
0: sorry,
1: we moeten nog heel
0: dat ik je
1: omgrak,
0: maar ik was even helemaal in de... Ik was eerst teleur gestolen en nu niet meer.
1: Nee, nou, dus 6 november komt hij.
0: Vet.
1: Ja, leuk. Dus nu eerst even naar de Overprotected. Overprotected.
0: Oké. Okay. I need time, love. Joy, I need space. Love, I need me.

0: not alone. Je bent niet alleen, voor sommigen een dreigement, voor anderen een geruststelling.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Het is tijd om ons hardop af te gaan vragen wie je deze week kunt gaan zien op allerlei gezellige poppodia in Nederland.
1: Ja, het is wel weer een Maleisie, hoor.
0: Zeker weten.
1: Ja,
0: ik heb van alles voor je gevonden. Vandaag kun je al overal en nergens terecht. We beginnen in AFAS Live Amsterdam. Daar staat Tyla. En ook Audrey Horn staat in de Nobel in Leiden. En Fat Freddy's Drop in Paradiso.
1: Allemaal vet.
0: Dat wou ik zeggen. Morgen is het ook een hele leuke dag.
1: Ik zie het.
0: Want morgen kun je naar Paradiso Amsterdam om Paris Jackson te zien.
1: Dat is de dochter van. Ja. Jongens. Go.
0: Dat. De dochter van Michael Jackson. Als mensen denken van wie dan? Van Paris? Ja. Nee, van Michael Jackson.
1: Ja,
0: die doet dus punkachtige spullie.
1: Ja, echt helemaal leuk.
0: En kleiner en lekker lokaal is Toyo in Musicom in Den Haag. En verder onder andere Rondé in Doornroosje. En Touring Breaks in Rotown. Nou, dan denk je, oh, dan hebben we het wel gehad deze week. Zeker niet. Want donderdag is het tijd om naar 013 in Tilburg te trekken. Om daar LEX te zien.
1: Ja.
0: En ook Nora Lee en False Perspectives zijn die avond in het paard te bewonderen.
1: Ja, en die nodig ik wel eens uit.
0: Ja, dat is echt wel cool.
1: Ja, die draai ik ook nog wel eens, False Perspectives. Dus dat is ook echt de moeite waard.
0: Absoluut. Cato van Dijk en Anton Goudsmit spelen in Nobel. En Janne Schra in Groningen. Die is op een tour. Die is al weken bezig overal en nergens te spelen.
1: Cato is ook echt de beste zangeres van Nederland. Laten we eerlijk
0: zijn. Dat we het even weten. Ja. Dat dus. Vrijdag is het nog steeds feest. Dan gaan we naar Concerto in Amsterdam. Dat is gewoon een platenzaak. Maar daar staat Suzy V. Hartstikke gezellig.
1: Heel vet.
0: En in Den Haag kun je Virtan en de Bezwering in Musicon vinden. En Fosfor en Provisional. En in Angles Mort is het eigenlijk. In het Paardcafé. En Fosfor is van niemand minder dan onze Arnold. En Arnold is de man die ooit bij ons op Girl Power on Stage heeft gestaan.
1: Ja,
0: maar ook het NK Grunten op de tweede plaats is geëindigd. En nu naar de, zeg maar, wat is het? Karaoke wereldkampioenschappen in Las Vegas gaat.
1: Nou, nah, wat is het voor
0: gast? Voordat hij vertrekt, ja, hij is fantastisch. Zeker naartoe gaan. Zaterdag is het nog steeds feest. Dan gaan we naar de Echo in Utrecht om Fenne te kijken.
1: Ook de moeite waard, jongens.
0: Zeker doen. En LEX is op tour, want die gaat naar de Melkweg. Naas, waar ik ook groot fan van ben, die zit in Podium Mozaïek. En The Ground Control kun je vinden in Musicon. En Ground Control is een tribute to David Bowie. En echt wel een goeie ook. Want je hebt natuurlijk een tribute to David Bowie of je hebt a tribute to David Bowie.
1: Ja, is het zo goed? Ja,
0: ja, zeker. Zondag is het nog steeds feest, want dan eens in de Ziggo Dome Amsterdam Le Serafim te bekijken. Dichter bij huis Hardcore Birthday Bash in Musicon.
1: Yay!
0: En The Lemonheads. Oh jongens, ze bestaan nog in het paard. En dan denk je, is het klaar? Nee, maandag gaan we gewoon keihard door. We gaan naar Slater. En die zijn in Paradiso in Amsterdam.
1: Is dat ook een tribute band?
0: Nee, dit is wel echt. Dit is een indie bandje. En je wil het. Maar je krijgt het vandaag niet. Want wat krijgen ze vandaag van ons?
1: Ze krijgen vandaag Paris Jackson. Met Band-Aid.
0: Nou.

0: Ja, wat een lekkere plaatjes allemaal. En deze kun je dus allemaal knijter live gaan zien in Nederland de komende week. Ja, houd dus je local venues in de gaten.
1: Echt heel vet.
0: Ja. En wat minder vet is, is dat het alweer bijna het einde is van het tweede uur.
1: No! Nou, kan ik al auto rijden? Nee.
0: nog niet getreurd, want wij zijn nog een heel uur bij je. En dat is ook het uur van jullie verzoekjes. We hebben er al twee binnen, volgens mij.
1: Ja, twee.
0: Dacht ik.
1: Ja.
0: Maar er kunnen er nog meer bij. Dus als je denkt, hey, ik wil heel graag deze ochtend mijn lievelingsliedje horen, dan ga jij heel snel op je natte sokjes naar 06-34-60-6464. En daar stuur je via WhatsApp je verzoekje in. Als je dacht, ja, dat ging een beetje te snel, hè? Ja, wat moet ik nou? Dan ga je gewoon naar de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl en daar ga je klikken op het WhatsApp-icoontje, laat je je verzoekje achter. Dat kan trouwens ook gewoon in de Girl Power Radio app. Die is gratis te downloaden op elke app store die je maar kunt vinden. Het zijn er
1: doen,
0: twee.
1: Doen.
0: En dan klik je gewoon op verzoekje. Kan je het daar achterlaten. Kijk en luister je toevallig mee via de Twitch stream. Dan kun je daar in de Twitch stream chat uiteraard je verzoekje achterlaten. Ja, net als de twee mensen die jou voorgingen vandaag.
1: Ja, dus je moet snel zijn, want bijna zit de lijst alweer vol.
0: Dat is zeker waar. Maar gelukkig hebben wij nu nog lekkere muziek voor je klaarstaan. Daarna het journaal. En dan komen we bij je terug met verzoekjes en veel meer.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde, meerdere keer geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. Het IMF verhoogde zijn groeiverwachting voor Nederland van 1% naar 1,5% voor dit jaar. Volgend jaar wordt 1,3% groei verwacht. De inflatie blijft hoog, 2,9% dit jaar en 2,8% volgend jaar. Nederland profiteert van herstel in Duitsland en investeringen in kunstmatige intelligentie, waarbij chipmaker ASML een rol speelt. De Iguazu-waterval in het noorden van Argentinië zijn tijdelijk gesloten voor toeristen. Het Nationale Park nam deze voorzorgsmaatregel omdat de waterafvoer van de rivier ongeveer 12.000 kubieke meter per seconde bedraagt, meer dan 6 keer het gemiddelde niveau. Hoe lang de sluiting duurt is nog niet helemaal duidelijk. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Zo loopt het vast op de A8 richting Amsterdam. Door een eerder ongeluk bij de Koentunnel heb je nu 20 minuten vertraging tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 6 kilometer file met een half uur extra reistijd. Dan een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen 10 kilometer file met een uur extra reistijd. En tot slot de A58 richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Hierdoor moet je de rechte rijstrook missen en heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
3: Begin je morgen goed met vallen en opstaan op Girl Power Radio.

0: Je zal maar bang zijn dat niet helemaal duidelijk is tegen wie je joehoe het zingt. I was today years old toen ik besefte dat dit gewoon Rihanna is.
1: Echt?
0: Ja.
1: Het staat er ook, maar ik dacht niet als Rihanna.
0: Dus ik heb heel lang gedacht dat het een Niemendal zangeresje was.
1: Dat kan best hoor.
0: maar dit is dus gewoon Rihanna. Welkom terug bij Vallen en Opstaan, lieve kijkerluisteraars. Ik ben Rhea en naast mij, schuin tegenover mij eigenlijk, staat Helene.
1: Yay! Yay!
0: En wij zijn het komende uur nog bij je met allerlei leuke dingen, waaronder jullie verzoekjes.
1: Ja.
0: Keep them coming.
1: Keep them coming.
0: Maar wij beginnen natuurlijk met, omdat het dinsdag is, ons afvragen. Het is Download Dinsdag.
1: Download Dinsdag.
0: Wie was de meest gestreamde vrouw van vorige week? Ik heb een top 5 voor je.
1: Nou, begin bij nummer 5.
0: Dat ga ik zeker doen. Op 5, wonderlijk genoeg, is Billie Eilish met, hou je vast, een van haar meest oude nummers, Bird of a Feather.
1: Oh, oké. Okay.
0: Somehow, ja. Dit wordt herfstig. Iedereen gaat die vogeltjes doen. Weer doen.
1: Net als de Googoodles. Ja. Die blijft het ook gewoon doen.
0: Het is niet te gleuven. Maar vast op 5 Billie Eilish. Dan op plek nummer 4. Zij is het snelst stijgend in deze fantastische lijst. En dat is niemand minder dan Olivia Dean.
1: Ah ja.
0: Dat snap ik wel.
1: Verdiend.
0: Ja. Dan gaan we naar nummer 3. En waarschijnlijk komt dat dus omdat wij niet weten dat ze meedoet op heel veel nummers. Rihanna.
1: Rihanna?
0: Ja, die zit ineens op 3. En waarschijnlijk door dit soort dingetjes ook. Weet je, dat nummer wat we net draaiden. Dat je niet weet dat het Rihanna is, maar dat ze wel een stream krijgt.
1: Ja, precies.
0: Dus,
1: ja. Oh, slim hoor.
0: Ey, hartstikke slim die meid. een slimme Rihanna is op haar toekomst voorbereid. En of ze dat is. Dus ik ben wel eigenlijk een beetje toe aan nieuwe muziek van Rihanna.
1: Ik ook wel.
0: Ik geloof dat ze nu wel uitgebabied is. Ja, maar die kunnen nu toch zelf gewoon naar school, joh. Kom op.
1: Dat zou je denken.
0: Vind ik wel. Ja, zeker weten. Dan op plek nummer 2... Ariana Grande.
1: Of course.
0: En dat komt door Hate That I Made You Love Me.
1: Yankee.
0: Ik heb toevallig gisteren een Ariana Grande... Ja, is het een documentaire? Daar was het te kort voor. Een docu-story gezien. Zo. En ik ben zo... ik vind het zo jammer dat ze zo... Van een stevige meid steeds minder... Dat geflinter en geflutter.
1: Ja, ik ben er ook niet zo van. Dus de muziek vind ik niet eens zo heel slecht.
0: Dat bedoel ik. En deze vrouw kan echt wel zingen. Luister, de aantal keren dat ze in die talkshow met, hoe heet die kerel... allerlei andere artiesten nadoet, stemmen doet en dat soort dingen. Dat is fantastisch.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Maar goed. We gaan naar de nummer 1.
1: Ja, nou, wie zou dat nou weer zijn?
0: Het is absoluut een verrassing. Niemand had het zien aankomen. Het is Corrie Konings. Oh nee, toch niet.
1: Jammer.
0: Het is niet Corrie Konings. Nee, het is uiteraard Tante Tay-Tay. En dat komt omdat zij natuurlijk een nieuwe album uit heeft gebracht.
1: En getrouwd is.
0: Ja,
1: en,
0: The Life of a Showgirl, The Encore. En het gaat dus met name over het nummer Patient Zero.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Vanavond om 20:15 spelen de Nederlandse vrouwen de tweede wedstrijd tegen Hongarije voor de WK-kwalificatie. De eerste wedstrijd afgelopen vrijdag wonnen zij met ruime cijfers. Het werd 0-8 uit in Hongarije. Als Nederland vandaag Hongarije uitschakelt, wacht in november-december een tweeluik met Turkije of Slovenië om een plek op het WK van volgend jaar definitief te bemachtigen. Jong Oranje heeft haar tweede wedstrijd van het 10-landen-toernooi wel gewonnen. De ploeg van Olivier Amelink herstelde zich daarmee van de 2-0-nederlaag in de openingswedstrijd tegen Frankrijk. De wedstrijd tegen Schotland eindigde in 3-0 voor Jong Oranje. Jordi Hagenaar doet niet mee aan de WK turnen in Rotterdam, dat komende zaterdag begint. De Nederlandse kampioen op de brug heeft zich vanwege een blessure afgemeld voor het toernooi en wordt vervangen door Laurent de Munck. Voor de tweede keer in 70 jaar is het de Nederlandse judoploeg niet gelukt om een medaille te veroveren op een WK. In 2017 gebeurde dat voor het eerst en 9 jaar later herhaalde de geschiedenis zich dus in het Azerbeidzjaanse Baku. Jaël van Heemst en Johanne van Lieshout kwamen nog het dichtst in de buurt, maar verloren hun wedstrijden om het brons. Opnieuw succes voor Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen was in Singapore de sterkste in beide kwalificaties, de sprintrace en de Grand Prix. Vorige week won hij ook in Sepang. Hij lijkt weer terug aan de top te zijn. Ellen Geerlings, surfster powered by Girl Power Radio, werd afgelopen weekend vierde op de NK Surf Tour. Ze had last van een hersenschudding waardoor ze niet helemaal in vorm was. Desalniettemin een goed resultaat voor onze Ellen. De finale is in Frankrijk van 25 tot en met 30 oktober. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen.
2: Weet jij alles of wil je alles weten over de 90's? Luister vrijdag naar de beste hits en feiten in de 90's Noise met Monique en Pasquinel.

0: uiteraard Crystal Waters met 100% Pure Love. Beetje eng liedje wel, hè? Je bent nooit meer alleen. Je hebt altijd iemand bij je. Ik zit er de hele tijd bij, bovenop, tussennaast.
1: Ja, misschien vind ik dat als enige. Een stalker.
0: Ja, precies. Maar misschien zijn er andere mensen die denken, oh nee, het lijkt me echt heel tof. Crystal Waters de hele dag als rugzakje om me heen. Gezelli Frikandelli.
1: Lekker aanhankelijk.
0: Ja, lekker aanhankelijk. Nou ja, sowieso over Gezelli Frikandelli gesproken. Hallo, lieve kijker, luisteraars. Wat leuk dat jullie er zijn. En wat fijn dat jullie allemaal verzoekjes insturen. We hadden het net al uitgelegd. Dat kan via ons telefoonnummer 06-34-606-464. Ging dat te snel? Kan het ook via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl en via de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Ren naar de App Store. Maar het kan ook via de Twitch stream chat. twitch.tv/girlpowerradio. En daar zijn verzoekjes binnengekomen, Helene.
2: Ja, zeker. Namelijk van Fapple Cheese.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik maak er appelflap, een kaasappelflap
0: van. Hey, maar luister, volgens mij is dat lekker. Appel
2: het
0: en kaas, pannenkoek.
2: En dan met een beetje en, kaneel.
0: Maar dan kaneel. Oh my god.
1: Dit klinkt nog best ESA. Ja. Als jij nu zit te luisteren, maak dit deze, voor ons.
0: Ja, precies. Wij willen dit graag voor lunch vandaag. Ja. Goed, Fapple Cheese heeft een nummer aangevraagd.
2: Hij heeft Red Hot Chili Peppers aangevraagd met Under the Bridge.
0: Oh, dat is een heel vet nummer.
2: Gaan we heen.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af. Het verkeer loopt nog de meeste vertraging op in Noord- en Zuid-Holland en in Brabant. Zo heb je vertraging op de A7 richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten tijdsverlies. Dat heeft te maken met technische problemen op de A8 richting Amsterdam. Er gebeurde eerder een ongeluk bij de Koentunnel en daardoor loopt het nog steeds vast voor knooppunt Zaandam. 7 kilometer file met 20 minuten extra reistijd. Het verkeer kan niet de Ring West op en wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer file met 40 minuten op onthoud. Een kapotte vrachtauto op de A27 richting Gorkum zorgt voor een uur vertraging vanaf knooppunt Hooipolder. En tot slot de A58, Breda richting Eindhoven. Er gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum West en Oorschot. Daar ben je nu een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: more of a profiterole than a natural. Oftewel, een lekker room-sushi ben ik. Het is tijd voor de Dombo van deze dinsdag.
1: Yay!
0: Ik neem je mee naar Engeland, want daar bestaan bijzonder veel domme criminelen, blijkt.
1: Nou, het is echt niet normaal, hè?
0: Ja, we gaan naar Peterborough.
1: Peterborough.
0: Ja, daar was een inbreker en die was aan het inbreken, want dat is wat ze doen. En hij nam onder andere een fiets mee. Dat ging al niet helemaal lekker, want kort daarna zagen het slachtoffer en een vriend een man aan de overkant van de straat op een fiets zitten. Hey, die lijkt wel heel erg op mijn fiets, dacht de beroofde persoon. Het slachtoffer keek binnen, fiets weg, dus ze stapte op de man af. En wat deed onze inbreker ondernemer van de week? Hij probeerde de gestolen fiets aan de eigenaar terug te verkopen.
1: Oh ja. Fiets kopen?
0: Dat is heel raar. Lukte niet. Hij gaf de fiets uiteindelijk terug en liep weg. Maar diezelfde nacht ging hij doodleuk verder met inbreken. En stal hij onder meer nog een Mercedes, een laptop en een portemonnee.
1: Zo, die kon wel lekker schang gaan, hè?
0: Ja, het is in ieder geval, hij is goed genoeg om dus dingen te ontvreemden. Want dat lukt. Maar hij is niet goed genoeg om dan de volgende stap op zijn inbrekers... hij is denk ik naar die les niet geweest. De les inbreken en slotenbreken heeft hij gehad, maar de les heling niet. En dat is misschien maar goed ook, want daardoor hebben ze hem kunnen pakken en nu zit hij lekker vast. Waar hij hoort. Ja, toch.
1: Ja, het is wel echt een smooth criminal.
2: Oh.

0: Is dit een beetje zoals als je tegen een klein kind iets zegt wat hij niet wil horen?
1: Ja, dat was het. I'm covering my ears like a kid. When your words mean nothing, I say la la la.
0: Oh, wauw.
1: Ja, het is gewoon een kindje.
0: Oh, wat heerlijk. Ik zou daar heel boos van worden. Maar dat is mijn probleem, absoluut. Lieve kijken luisteraars. Ja. We hadden jullie gevraagd om verzoekjes. En Helene, jij hebt er weer eentje
1: Ik heb er weer eentje binnengehaald, ja. Want het is van Bella. En Bella die wilde Bruno Mars aanvragen. En dus we gaan naar...

0: Je hoorde uiteraard Mr. Blue Sky. En laten we hopen dat hij zijn gezicht vandaag nog even laat zien aan al onze kijkerluisteraars. Het zou zo mooi zijn als we dan toch nog een klein beetje een nazomerdagje mee kunnen pikken vandaag. Het is dinsdag 13 oktober, meestal toch wel de dag van regen en wind. En een winterjassie. Maar we gaan vandaag toch proberen nog een beetje ons gezichtje naar de zon te draaien. En
1: zeker weten.
0: Jullie ook. Ik wil in ieder geval jullie erop attent maken dat zometeen om 10 uur het tijd is voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om bij te werken, te studeren, je huis schoon te maken of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren.
1: En ik heb hem gezien. Goede lijst.
0: Ja, blijf lekker hangen. Hè? Je hebt blijf alvast. Blijf zeker hangen. En als je er dan toch nog bent, dan is het hartstikke leuk om vanmiddag om 4 uur aan te haken bij Hugo en Daniek. Want zij gaan je meenemen door de files en achteraan sluiten. En omdat wij nou eenmaal je graag geven wat je waard bent, krijg je daarna niet één, maar 2 DJ's. Namelijk...
1: Nou,
0: hou je vast. Nou, Pasquinel en Deborah.
1: Nou, jeetje, wat een gezelligheid.
0: Met spel. Ja, nee, het is een hele avond. Joel. Het is het feest hier. Van 6 tot 8 zijn zij er om je alles te vertellen over sport en allerlei andere leuke dingetjes. Morgenochtend...
1: Zijn wij er weer.
0: Ja.
1: Jee.
0: Ja.
1: Je favoriete duo om bij op te staan.
0: Ik ben heel blij dat jij het zelf zegt. Maar nee, we gaan proberen morgen weer een feestje van te maken voor jullie. Met natuurlijk jullie verzoekjes, leuke weetjes, gezellige dansjes. En noem maar op.
1: Ja,
0: kortom.
1: Ja.
0: Het wordt een mooie dag, beste mensen.
1: Ja.
0: Rest mij niets anders dan tegen je te zeggen. Wees alsjeblieft verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst
1: voor je eigen.
0: Tot morgen.
1: Doei.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Ahold Delhaize is vanochtend nog steeds bezig met het oplossen van IT-problemen die zondagmiddag begonnen als cybersecurity incident. Websites, apps en klantenservice van Albert Heijn, Ethos, Delhaize en Stop & Shop zijn uitgeschakeld. Online boodschappen worden niet bezorgd en lege schappen dreigen door stilliggende distributiecentra. Media speculeren over een hackersaanval. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt, volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. Het aantal mensen dat een griepprik haalt is op een dieptepunt, met net iets meer dan de helft van de gegadigden die zich laat vaccineren. Jaarlijks sterven gemiddeld 4700 mensen in Nederland aan griep. Mensen onder 60 jaar met chronische ziekten slaan de uitnodiging het vaakst af, terwijl volgens Seth van Essen van de Nederlandse Immunisatiestichting de gevolgen juist voor hen ernstig kunnen zijn. Bij een ongeluk in pretpark Six Flags in Georgia, vlakbij Atlanta, is een persoon omgekomen en raakte ook mensen gewond. Ooggetuigen vertelden aan tv-zender WXCA dat een man uit een kar van de achtbaan Goliath slingerde, meerdere keren geraakt werd door de kar en ook vervolgens naar beneden viel. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn twee Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Huizenkopers kunnen volgend jaar een hypotheek met nationale hypotheekgarantie afsluiten tot 500.000 euro, 30.000 euro meer dan nu. Bij verduurzaming is het maximumbedrag 530.000 euro. De NAG laat klanten bij woningen met energielabel E, F of G standaard 20.000 euro extra bijlenen voor energiebesparende maatregelen, tenzij de woningwaarde te laag is. Meta erkent dat camerabrillen worden gebruikt voor stiekeme opnames, maar haalt ze niet van de markt volgens topman Alex Himmel. Stichtingen Off Limits en de Firewall spannen een kort geding aan. Ook de Consumentenbond eist verwijdering omdat de brillen bijzondere persoonsgegevens verzamelen over politieke opvattingen, religie en gezondheid die niet zomaar mogen worden verwerkt. En dan het weer. Vanochtend is er plaatselijk een lichte regenbui mogelijk. De dag begint mild, aangezien de temperatuur al vroeg ruimschoots boven de 10 graden uitkomen. Er waait een zuidelijke wind die in de loop van de ochtend geleidelijk in kracht kan toenemen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Asielminister Bart van der Brink heeft alle gemeenten in een brief dringend gevraagd om extra opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel is onhoudbaar omdat mensen buiten moeten slapen. Zonder ingrijpen loopt het tekort op 3600 plekken begin volgend jaar en 7600 plekken in april, wat de veiligheid onder druk zet. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen met zoveel mogelijk slachtoffers. Hij had ook een concreet doelwit genoemd. Bij een huiszoeking trof agenten een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen aan. De rechtercommissaris verlengde zijn voorarrest met 2 weken. Bij meerdere Albert Heijn-vestigingen zijn vanochtend lege schappen zichtbaar als gevolg van een cyberincident waar moederbedrijf Ahold Delhaize sinds zondagmiddag mee kampt. Maandag kwamen er geen vrachtwagens. Vooral de vers- en groenteafdelingen zijn getroffen. Winkels in Utrecht, Rotterdam en Tilburg waren nog goed bevoorraad. In Duitsland zijn 2 Turkse staatsburgers gearresteerd op het treinstation van Nürtingen vlakbij Stuttgart. Ze worden verdacht van brandstichting bij een Starlink-installatie van staatsbedrijf Exatel in de Poolse regio Mozavië. 3 weken geleden. Premier Tusk gelooft dat Rusland achter deze hybride oorlogsvoering zit. Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set
0: you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
1: In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon, die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Het aantal vrouwen dat wordt benoemd tot commissaris bij Nederlandse AEX-bedrijven is in een jaar tijd bijna gehalveerd. Vorig jaar was 28% van de nieuwe commissarissen vrouw, tegen bijna de helft in 2024. Daarmee staat Nederland onderaan de Europese ranglijst. Sinds 2022 geldt voor beursbedrijven een wettelijk vrouwenquotum. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. En voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw 2 schepen aangevallen met drones. 1 schip is gezonken, waarbij een bemanningslid is gered. De bemanning van het 2e schip onder Maltese vlag is ook in veiligheid gebracht. Wie achter de aanvallen zit is onduidelijk. De Bulgaarse premier heeft de Russische ambassadeur ontboden.
2: Het weer nog. Vanmiddag blijft de bewolking overheersen en trekken vanaf de westkust lokaal buien over het land. Een krachtige zuidwestenwind voert uitzonderlijke zachte lucht aan. De temperatuur varieert van 15 graden in het noordoosten tot 20 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft in 2024 een extra vergoeding van 1,5 miljoen euro ontvangen die niet terug te vinden is in de openbare jaarverslagen van de Voetbalbond. Dat blijkt uit een Amerikaanse belastingaangifte. Volgens de FIFA zijn geen regels overtreden, maar de statuten schrijven voor dat de volledige beloning van de voorzitter openbaar wordt gemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Asielminister Bart van den Brink vraagt gemeenten dringend om extra opvangplekken voor asielzoekers. Volgens hem is de situatie in aanmeldcentrum Ter Apel onhoudbaar. Daar moesten afgelopen week opnieuw mensen buiten slapen. Zonder extra plekken dreigt het tekort aan opvangplaatsen de komende maanden op te lopen tot zo'n 7600 in april. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself, fix up what was, it'll set
0: you free. Take a breath. Kanshebber nummer 2. Call it what

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw twee vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Van volgende week dinsdag tot en met het eind van deze maand rijden er geen treinen op delen van het traject tussen Arnhem en Utrecht. ProRail werkt dan aan het spoor en legt een nieuwe spooronderdoorgang aan bij station Wolfheze. Bij die werkzaamheden wordt de grootste spoorkraan van Nederland ingezet. De NS zet bussen in, maar waarschuwt voor drukte. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd en worden geadviseerd hun reis vooraf te plannen. De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. In Mexico zijn zeker 5 mensen omgekomen door hevige regenval en overstromingen. Het noodweer wordt veroorzaakt door tropische storm Rachel en de naderende orkaan Simon die donderdag mogelijk aan land komt. Ook worden er nog mensen vermist. In de Verenigde Staten leidde storm Rachel afgelopen weekend tot overstromingen in Las Vegas. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De vier partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De dichtregels op Rotterdamse vuilniswagens zijn uitgeroepen tot Nederlands immaterieel erfgoed. De traditie begon in 1988 met een regel van dichter Jules Deelder. Inmiddels staan er ruim 150 gedichten op de wagens, van bekende internationale dichters tot jonge schrijftalenten. De dichtregels rijden al bijna 40 jaar door de stad. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw twee vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. De Consumentenbond, Off Limits en de Firewall stappen naar de rechter vanwege de camerabril van Meta. De organisaties eisen aanpassing zodat de bril voldoet aan de privacywetgeving of verwijdering uit de handel. Meta-directeur Alex Himmel liet maandag weten de brillen niet van de markt te halen. De datum van het kort geding wordt later deze week bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Drukte is begonnen, de avondspits met verspreid over het land een aantal files met redelijke vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem. Een half uur extra reistijd tussen Hank en de brug bij Gorinchem. 8 kilometer file. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. A50 Arnhem richting Oss tussen Knoopend Grijsoord en Renkum 20 minuten vertraging op de N325 Duitse grens Arnhem. De drie kwartier vertraging tussen Nijmegen en Knoopend Ressen in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Queen of Disco, Bad Girls. En daarmee trappen we op deze dinsdag 13 oktober 2026 het leukste fileprogramma van Nederland af.
1: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, dat is precies wat ik zei. Hey Daniek.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hey, wat een gezelligheid, wat een enthousiasme. We gaan vandaag weer eventjes achteraansluiten met al onze luisteraars.
2: Ja, zin in.
0: Ja, dat heb ik ook.
2: Ja, niet om achteraan in de file te staan.
0: Ja, maar dat is toch gezellig met iedereen. Dat is toch ontzettend leuk.
2: Met z'n allen, een soort polonaise.
0: Ja, toch. Het is,
2: Polonaise.
0: Er is één ding zeker in het leven. In de file ben je nooit alleen.
2: Nee, dat is wel fijn, denk ik.
0: Ja. We moeten alleen nog even een autootje uitzoeken waarmee we in de file gaan staan. En aan jou de eer. Ik heb keuze uit 3 autootjes waarmee we achteraan gaan staan. Is dat een gele Fiat Multipla? Die klinkt zo. Ja, dat is de eerste. Of wil jij liever zo'n grote, dikke Volkswagen? Of heb jij toch liever zo'n oude Citroën? Weet je wel, die ene die ze elektrisch hebben gemaakt? Voor de kenners een 2CV.
2: Ja, de laatste.
0: Ja, wil je deze?
2: Ben je dan weer vergeten wat je nou zei?
0: Ja, dat maakt helemaal niet uit. We gaan gewoon in deze gaan we vandaag tot 6 uur vertoeven. Nou, ik zou zeggen, we gaan zo meteen even kijken in Losser, in Rutten. Want daar wordt het overspoeld door vogelspotters. En in Rotterdam speelt Maureen een piano van €200.000.
2: Maar, ik ben hier stil van.
0: Ja, ik ben er ook wel een beetje stil van. Maar dat is best een bijzonder verhaal. Maar eerst mag jij zo meteen een snackie gaan uitzoeken. Maar we stappen eerst maar gewoon eens even in. Zo, hoppa. Even de parkeerplaats af. En dan mag jij zo kiezen welk snackie jij wilt, Daniek. Heb jij erg zin in?
2: Niet echt.
0: Nou, dat scheelt. Je hoort het zo.

0: Dua Lipa, I don't give a... Precies, want in die auto zijn wij onderweg. Want we gaan vandaag met jou achteraansluiten. Danique, jij zit naast mij.
1: Ja.
0: Of tegenover mij in de auto. Dat is een beetje gek, maar het kan wel. In de Girlpower Radio auto kan dat.
1: Bij ons kan het.
0: Bij ons kan het zeker. Hey, en we gaan zo meteen een rondje Nederland doen. Maar ja, we hebben natuurlijk een roadtrip. En zoals iedere dag hoort daar een snackie bij.
1: Yes.
0: Is er iets waar jij heel veel zin in hebt?
1: Iets warms.
0: Oeh, dan weet ik niet of ik jou blij kan maken.
1: Oh.
0: Maar ik kan je wel gewoon vertellen wat we hebben. En dan hoop
1: Tell
0: ik dat
1: me.
0: Jij... Nou, misschien trouwens een beetje. De eerste optie is heel erg makkelijk te eten met iets warms. Maar het is van zichzelf niet echt warm. Het is namelijk ketchup. Die hebben we voor je eventueel. Dat is niet per se warm. En als je nog iets anders wil, wel echt... het is ook niet echt warm, maar wel lekker en gezond. Dan heb ik apple voor je. Van Charlie XCX. Wat heb jij het liefst? Wat wil jij horen? Wil je appel of ketchup?
1: Een beetje ketchup los is wel echt heel vies. Dus,
0: ja, dat is wel waar.
1: Dus ik denk dat ik toch maar lekker voor een appeltje ga.
0: Ga jij voor een appeltje?
1: Ja.
0: Super. Nou, dan gaan we lekker appeltje. En dan kunnen we nu... Nou, zorg ik ervoor dat jij zo meteen appeltjes hebt. Maar dan is nu nog de vraag. Gaan we naar Losser? Want daar gaan we... Lego in Losser bekijken. Gaan we naar Rutte? Want in Rutte, dat ligt in Flevoland. En dat wordt op dit moment overspoeld door vogelspotters. Of gaan we eerst kijken in Rotterdam? Want daar speelt Maureen een piano van 2 ton.
1: Nou, ik ben dan toch echt wel heel erg benieuwd naar de vogelspotters.
0: De vogelspotters in Losser?
1: Ja.
0: Goed. Gaan we daarheen. Top. Ik start hem. Yes. Met een appeltje in de hand.

0: De lekkere snack van Danique. Een appeltje voor de dorst. Heerlijk.
1: Eet je fruit, jongens.
0: Op naar Losser.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Nee, we zijn niet naar Losser. We gaan naar Rutte.
1: Ja.
0: Ja, sorry. Ik heb de verkeerde afslag genomen. Maar we gaan gewoon even... pas op. Zo, ja. Nou, we komen aan in Rutten in Flevoland. Ben je daar ooit geweest?
1: In Flevoland?
0: Ja.
1: Niet dat ik weet.
0: Niet dat je weet? Ze hebben daar prachtige natuur, hè?
1: Vast zo... Ja, misschien wel inderdaad. Op vakantie.
0: Dat zou...
1: Met de caravan.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Het is nog niet zo oud, natuurlijk. Dat klopt. In de Noordoostpolder dus, in dat prachtige natuurgebied in Flevoland, ziet het op dit moment zwart van de vogelspotters. Er is namelijk een dun snavelnotenkraker gespot in een boom in Rutte. Ja.
1: Ik zie nu een notenkraker vormen als in dat poppetje.
0: Nee, dat is het niet. Het is een soort heel klein zwart met wit gespikkeld vogeltje. Hij is ook helemaal niet zo kleurrijk als de echte notenkraker. Maar hij is wel super zeldzaam in Nederland. Dus ja, mensen die kwamen uit het hele land met camera's en met verrekijkers en met trappetjes op zoek naar dat beest. Greta die woont in Rutte en die komt ook iedere dag kijken. Maar Greta komt niet voor de dun snavel. Notenkraker.
3: Dat al die vogelspotters gewoon zo genieten van een vogel erop zetten. Hoe? Denk ik dan. En als ik dan vraag, waar komen jullie weg? Nou, ik Leiden, Nijmegen, Utrecht. En dan denk ik, voor een vogeltje.
0: Ja, voor een vogeltje.
1: Ja, als je ervan houdt.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dan waarom ook niet?
1: Why not?
0: Nee, maar ze komen dus uit het hele land. Ze reizen stad en land af om een vogel te gaan spotten. En als ze hem dan uiteindelijk hebben, ja, dan zijn ze de gelukkigste mensen op aarde. Heb jij wel eens een vogel gespot überhaupt?
1: Tuurlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Herken
1: in mijn tuin.
0: In je tuin?
1: In Duif.
0: Ja. Ik heb er wel eens

0: zorgen maken. Ook niet als je in de file staat, want tot 6 uur is dit het leukste fileprogramma van Nederland. Achteraan sluiten. En wij staan met jou, Danique en ik, staan met jou in de file op dit moment. Waar gaan we eigenlijk heen, Daantje?
1: Naar Losser.
0: Gaan we naar Losser? Ben je daar ooit geweest?
1: Ik zei nee.
0: Nou, oké. Ik zal maar even over de vluchtstrook. Ja, oh, even erlangs. Ja. En daar zijn we in Losser.
2: Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Want daar is iets voor de dure hobbyisten. Kun jij een paar dure hobby's bedenken, Danique?
1: Fotograferen.
0: Ja, hoi, 100%.
1: Tekenen.
0: Je valt. Is tekenen duur?
1: Ja, geloof mij. Hoeveel ik kwijt ben geweest aan mijn potloden, daar zeg je u tegen. Ja,
0: dat is wel waar, maar dan hoef je maar één keer aan te schaffen natuurlijk.
1: Nee, want ze breken.
0: Ja, maar desondanks jij ze laat vallen natuurlijk.
1: Ja. Ja. Puntenslijpers. Ik heb er 100.000 gekocht en elke keer zijn ze weg.
0: Ja, maar jij maakt het heel erg duur. Het hoeft niet
1: dus
0: duur te zijn.
1: Dus het is duur.
0: Ja, oké. En Lego, wat vind je daarvan?
1: Ik vind Lego bouwen heel leuk.
0: Ja.
1: Alleen ja, dan staat het in elkaar en dan ben ik er klaar mee.
0: Ja, en het is dus ontzettend duur, hè?
1: Ja.
0: Echt super populair, maar super duur. Voor bijvoorbeeld een botanische tuin van gekleurde blokjes betaal je al €300. En een klein mini Pixar lampje die je zelf in elkaar moet zetten overigens. Ja, dat is natuurlijk het idee van Lego. Dan heb je voor €65. En dan heb je zo'n heel klein dingetje. Nou, in Losser was er dus een Lego beurs waar iedereen kan knutselen en klikken met die gekleurde blokjes. En ze hebben zelfs een oplossing gevonden voor mensen met een kleine portemonnee. Of voor mensen zoals jij, Daan, die gewoon liever niet dat hele ding altijd maar hebben staan in hun, willen hebben staan in hun woning.
3: Een stand hier in de hal, die verhuren Lego. Daar kun je een abonnement nemen. En als je dan een wat mindere, een kleinere portemonnee hebt, je hebt er niet zoveel voor over, dan kun je een maand een grote doos huren en die na een maand weer terugbrengen.
1: Ik wist dit.
0: Jij wist
1: ik
0: dit?
1: Heb hier namelijk naar zitten kijken, want er is één set die ik heel graag wil bouwen.
0: Oh, wat vet!
1: En dat is het grootste en ook het duurste set.
0: Oh, wat vet!
1: Dat is namelijk dat ronde vliegtuig van Star Wars.
0: Dat ronde, en die heb jij dus nog niet gekocht, maar die...
1: Nee, ik zit er denk ik om een keer te huren. Alleen je moet hem dan ook weer inleveren terug in de goede zakjes. Oh, dat is wel een hel.
0: Oh, dat is inderdaad wel minder koek. Ha, we gaan naar Rotterdam zo.
1: Yes!

0: Another Brick in the Wall Part 2. Pink Floyd. En we rijden ondertussen naar Rotterdam in onze Citroën. Ja. Juist, want in Rotterdam woont namelijk Maureen. En stel je voor, koningin Maxima bestelt de allerduurste leren schoenen en vraagt jou om in deze schoenen te lopen, zodat het leer wat soepeler wordt. Zou je dat dan doen, Daantje?
1: Wat?
0: Zou je dat doen?
1: Nee.
0: Nee? Dat is toch een eer als je dat mag doen?
1: Oh ja, ik zou het ook doen, dat is echt een eer.
0: Nee, je zou dat dus verduidelijken. Ik zie het, jij hebt helemaal niks met leren schoenen en met Maxima. Maar goed, anyway, ik zou zeggen vette kans. Want ik dacht, dit is een ideale vergelijking voor Maureen, die zich zo gevoeld moet hebben toen ze werd gevraagd om een 200.000 euro dure piano in te spelen voor het concertgebouw De Doelen in Rotterdam.
1: Ja, maar dat is vet.
0: Ja, zeker is dat vet. Want net als bij schoenen moet een piano wel ingelopen of ingespeeld worden. En Maureen probeert ons trouwens te vertellen waarom deze piano zo goed is. Maar ik heb het idee dat Maureen met andere zaken bezig is. Ja, Maureen? Nou, daar kwam weinig uit.
1: Oh.
0: Hey, oh. Wist je dat ik ook een beetje piano kan spelen?
1: Echt?
0: Ja, kijk, wacht, ik probeer het even. Ja. Oh. Ja. Oh, dit is best goed. En dan
1: dit
0: eentje lager.
1: Dit is zo goed, Hugo.
0: Ja, dankjewel. Ik ben hier heel goed. Ik heb hier echt lang op geoefend.
1: Ik kan hem ook.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Kun jij deze ook?
1: 7 years old ook.
0: Ach, wat goed. Ik kan, ik kan dit uren doen. Ik kan dit echt uren doen.

0: Dit zijn de files.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is al redelijk druk op de weg. Op de A2 Utrecht-Den Bosch. Lange dagelijkse file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 20 kilometer. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Een half uur vertraging tussen Afrit Budel en Nederweert in 8 kilometer file. A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Knoop het Kooimeer. 8 kilometer file. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 Utrecht richting Breda staat 9 kilometer file tussen Lexmond en Werkendam. Op de AN242 Alkmaar-Middenmeer een half uur vertraging tussen de A9 en Ring Alkmaar, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Marshmallow Pink en Sting, de grootste koortsdroom die je kan bedenken. Maar je hoorde hem zeker weten hier bij Girlpower Radio met achteraansluiten.
1: Take it slow met Girl Power.
0: Nee, je moet juist wakker blijven. We zijn er tot 6, dus we gaan even knallen in de file. Zometeen de Power.

0: Het mag voor mij altijd deze week blijven, want wat een fantastische powerplaat is. Ja,
1: is dit voor jou een piek van beste in tijden?
0: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik het wel echt een heel erg lekker plaatje vind.
1: Oeh.
0: Maar jij bent minder van?
1: Nou, ik vind hem ook wel hard, maar ik heb wel beter gehoord.
0: Nou, weten we dat ook weer. Goed, tijd om powerplaten kanshebbers van volgende week door te nemen hier bij Achter aansluiten. Daantje, jij hebt ze nog niet gehoord, hè?
1: Nee.
0: Nee, nou, dat wordt leuk. Want dan gaan we ze even één voor één doornemen. We hebben de keuze uit een Marokkaans-Canadese zangeres. Die eigenlijk al een jaar lang dit nummer heeft uitgebracht. Maar nu pas echt door het dak ging vanwege TikTok. Of we hebben een Britse zangeres die haar derde studioalbum al gaat uitbrengen. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat plaatje desalniettemin is erg lekker. Of we hebben nog een laatste 23-jarige singer-songwriter uit Amerika. Hij studeert nog aan de muziekacademie. Hij heeft al wel een EP eerder uitgebracht over heartbreak songs. En dit gaat over een liedje over een situationship. Wat wil jij als eerste horen, Daan?
1: De derde wil ik als laatste en de tweede wil ik als eerste.
0: Nou, dit heb ik niet helemaal bijgehouden. Dus dan doen we de eerste als eerste. Daar komt het wel op neer.
1: Ja.
0: Nou, dat is top. Haar ex zei ooit tegen haar, je mag kiezen. Of...
1: Oeh, dan ga je ook cancel.
0: Ja, nee, ja. Je gaat of voor mij kiezen, nee. Of voor je muzikale carrière. Toen zij zei, krijg de vinken. Ik ga voor mijn muzikale carrière. Nou, zo geschieden. Ze dook de studio in, kwam met dit plaatje uit. Het schoot in eerste instantie niet door het dak, maar gelukkig is er TikTok. Unethical, foutje.

0: Sommige nummers kan ik zeggen dat ik het jammer vind dat ze op TikTok doorgebroken zijn. Maar dit is er niet één van. Wat een heerlijke plaat.
1: Weet je waar dit nummer het ook heel goed zou doen?
0: Nou.
1: En ik, voor sommigen kan het een belediging zijn, maar ik vind het juist een compliment voor op het Songfestival.
0: Oh, ja, dat snap ik heel goed. Het lijkt ook wel alsof we dit al een keer gehad hebben, het Songfestival. Maar als ze voor Marokko of Canada uitkomt, ik weet niet of ze twee paspoorten heeft. Maar dan niet dat ze beide landen doen trouwens niet mee.
1: Met zo'n performance echt heel vet is.
0: Ja, het spijt me. Beide landen, zowel Canada als Marokko, doen niet mee met het Eurovisie Songfestival.
1: Nee, klopt.
0: Nou goed, wat niet is, kan nog komen. Zoals de powerplaat van volgende week waar we middenin hebben. Dit was de eerste kanshebber. Als jij wil stemmen, dan doe je dat via de website.
1: Via de app.
0: Of
1: vanaf woensdag via de Instagram en Facebook stories. Oh my god, stemmen.
0: Zo, ik heb jou nog nooit zo snel horen praten. Maar ik hoop, ik zal het even vertalen. Instagram en Facebook stories morgen. Nou, we hebben nog twee plaatjes te gaan. Cat Burns, Is That Deep? En Casual and Complicated van Mercer Henderson. En jij gaf aan dat je nu eerst Cat Burns wil horen, Is That Deep?
1: Ja.
0: Nou, helemaal goed. Helemaal goed. Britse zanger. Nou, ik zei het net al. Derde studioalbum. Heerlijk plaatje als je het mij vraagt. En dus stemmable. Ga naar gulpowerradio.nl om jouw stem uit te brengen. Want als jij stemt en de plaat wint, dan hoor je hem volgende week iedere twee uur op deze zender.

0: that deep.
1: Take a breath and let it go. Over het loslaten van te veel dingen nadenken, anxiety en die kleine dagelijkse zorgen. Laat het gewoon los, zingt ze.
2: Let it go.
1: Precies, is de Deep Cat Burns. Dat was plaat nummertje 2 van 3 van de kanshebbers op de powerplaten van volgende week hierbij achteraan sluiten. We hebben er nog eentje. En dat gaat over situationships. Heb jij daar ooit ervaring mee, Daantje?
2: Ja, maar weet je, kunnen we even het woord situationship cancelen? Je bent gewoon vrienden, je bent gewoon aan het daten of je hebt een relatie. Ik vind situationship zoiets doms. Nou, sorry dat ik het zeg.
1: Nee, dat mag jij prima vinden. Maar ik zit dan te denken, wat vind je van de prela en de kwarrel dan?
2: Wat zeg jij?
1: De prela en de kwarrel.
2: Hier heb ik nog nooit van gehoord.
1: Nee.
2: Nee, serieus? Wat zeg jij?
1: Je gaat eerst flirten. Dat is even een lesje liefdesstatus. Je gaat eerst flirten met elkaar. Dit heb ik gisteren toevallig ook aan Noah uitgelegd.
2: Oh,
1: eerst flirten. Ja, dan ga je scharrelen. Is dat een leuke scharrel? Dan ga je kwarrelen, want dat is een kwaliteitsscharrel. Nou, en dan vervolgens is het zo leuk dat je in de prela schiet. Je wil er nog geen stempel op geven, maar het is al wel duidelijk dat je exclusief bent naar elkaar. Nou, en dan als je de prela hebt gehad, ga je in de rela. En na de rela is het. Zoals je dat ook wel eens vaker
2: noemt.
1: Wat
2: in de TikTok-term is dit?
1: Wat in de TikTok-term?
2: Ja, dat vind ik echt een TikTok-term.
1: TikTok-term. Nou, nee, ja, dit is gewoon zoals het gaat, Daantje.
2: We hebben iets nieuws geleerd.
1: Ja, dat heb je zeker. Nou, het is bijna zo ingewikkeld als Mercer Henderson, dat liedje Situationship.
2: Ja.
1: Mercer, die schrijft erover dat hij het wel best leuk vindt. Of zo, casually complicated. Ja. Tja.
2: Ja.
1: Nou, oordeel zelf. En stem als je het lekker vindt.

0: grote kans hebben op de powerplaat van volgende week. Een heerlijk plaatje.
1: Ja, ik vind hem wel lekker.
0: Ik vind hem ook heerlijk. Als je wil stemmen, doe dat via www.girlpowerradio.nl of via de app. Terug naar 1966. Ja, een heerlijk plaatje, want die powerplaatkans hebben ze altijd zo nieuw. Dus we gaan nu even luisteren. Ik zal mijn mond houden, want het intro is ook al zo goed.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. Het Openbaar Ministerie denkt dat de brandstichtingen tijdens Pride Amsterdam vorig jaar gepland waren en een terroristisch motief hadden. De 27-jarige verdachte heeft bekend een trein en een tijdelijke kleedkamer op Amsterdam Centraal in brand te hebben gestoken. Hij blijft vastzitten. Het onderzoek naar het vermeende terroristische motief loopt nog. De volgende zitting is begin volgend jaar. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De 4 partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. De NAVO onderzoekt of de bescherming van de Zwarte Zee moet worden versterkt nadat opnieuw 2 vrachtschepen door drones zijn geraakt. NAVO-topman Mark Rutte heeft daarover gesproken met de Bulgaarse premier. Bulgarije vermoedt dat Rusland achter de aanvallen zit, maar kan dat nog niet bewijzen. De NAVO helpt bij het onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag is het bewolkt met droge perioden en soms wat lichte motregen. Aan de westkust kan later vanmiddag de zon nog even tevoorschijn komen. De zuidwestenwind is matig, aan zee krachtig. Het wordt 17 graden in het noordoosten en 20 in het zuidwesten. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Behoorlijk druk op de weg, veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch, 18 kilometer file tussen Knoop het Oude Rijn en Beest geeft een 30 minuten vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. Het geeft 6 kilometer file vanaf afrit Budel, 35 minuten erbij. Ook zoiets aan vertraging op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagenstein. Op de A27 Utrecht richting Breda, 9 kilometer file bij Werkendam. 25 minuten vertraging. De N2 Eindhoven-Maastricht. Dus de knooppunt Batendorp en Meerhoven-Zuid. Door een ongeluk 20 minuten vertraging in 3 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ja, handjes aan het stuur, want anders eindig je zoals Rihanna. Shut up and drive. En ik was heel nieuwsgierig of jij op tijd je koptelefoon op zou doen, Danique. Tuurlijk. Want jij zit zo in de Sims.
1: Nee, ja, hij is aan het opstarten en ik krijg hem dus niet meer uit, jongens.
0: Oh, je krijgt hem niet meer uit. Nou, heb je al een iemand gemaakt?
1: Nee, want ik wilde het helemaal niet in spelen. Oh. Maar ik kreeg hem even niet afgesloten.
0: Oké. Okay. Nou, als je zomaar tijd hebt voor de praatplaat.
1: Tuurlijk.
0: Ja, want die heb jij meegenomen,
1: altijd.
0: Toch? Oh, leuk.

0: Enig idee waar dit nummer over gaat, Aniek?
1: De Oentoens. Ik kon er niks van verstaan.
0: Nou, het gaat over broederschap, saamhorigheid en streetlevel. Anderzoons, een beetje over ons.
2: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
1: Ja, broeder.
0: Hey, dan kom bij achteraan sluiten tot
1: What's
0: 6.
1: Up?
0: What's up? Je hebt een plaatje meegenomen. Een praatplaatje om precies te zijn.
1: Ja, oh my.
0: Jij begint al helemaal hyped te worden. Jij waarschuwde mij al. Je zei, als ik heel snel ga praten, wil je dat dan alsjeblieft even tegen mij zeggen. Want wat is hier aan de hand? Jij bent zo energiek, zo enthousiast.
1: Hold up a second.
0: Oké, ja, komt-ie.
1: Ik heb een paar... vorige week heb ik het toch over de Creator S&P gehad? Weet je
0: sorry, de hier begin je al. Ging je al gelijk
1: raad S&P.
0: Creator S&P.
1: Het Minecraft battle waar mensen gaan gamen en Minecraft tegen elkaar spelen waar één winnaar uitkomt. Dat is Creator S&P.
0: Een soort Minecraft toernooi.
1: Ja, een Minecraft toernooi. Voor de mensen die niet weten wat Minecraft is, het is gewoon een spel met allemaal vierkante blokjes. Heel de vierkant.
0: Google het even, dan zie je het wel, ja.
1: Daar is dus nu een wedstrijd van bezig. We zijn net een week bezig. Het duurt nog 2 weken.
0: Ja.
1: Maar volgende week zondag is de finale.
0: Maar wacht even, zo'n wedstrijd, hè? Is het dan wie het mooiste bouwt, wie het snelste bouwt? Want Minecraft is volgens mij gewoon bouwen.
1: Dat denk jij, maar dat is dus niet zo. Want je hebt dus ook echt levens en je moet ook eten, want je kan dus ook doodgaan.
0: Dus the last win survivor of zoiets?
1: Juist, want op een gegeven moment krijg je een soort Hunger Games-achtig. Kan je het een beetje weer vergelijken. Op de finale dag is iedereen die nog levend is. Want als je eenmaal dood bent, mag je niet meer meedoen. Dus wel verliezerseiland, maar eigenlijk is dood.
0: Het is een soort gameversie van hoe heet dat spel ook alweer? Die op de Expeditie Robinson.
1: Ja, met een beetje Hunger Games. Een beetje dat door elkaar.
0: Oké.
1: En er is dus volgende week zondag de finale van.
0: Ja.
1: Want er doen 90 creators mee. Zo. Dat is echt heel veel.
0: En een creator is iemand die dat speelt?
1: Ja, maar dat zijn YouTubers, Instagrammers, van
0: precies.
1: Alles. Bekende mensen.
0: Okay.
1: Maar die finale is dus volgende week zondag. Die ga ik zien in de fucking bioscoop.
0: Nee!
1: Ik ga naar de bioscoop, 3,5 uur lang kijken naar mensen die Minecraft spelen.
0: Wauw, wat vet. Okay.
1: Een livestream, ja.
0: Oké, vet.
1: Ik heb gegild toen ik kaartjes gisteren heb weten te machtigen.
0: Ik vind het is helemaal. Ik ben blij dat jij hier zo blij van bent.
1: Maar ik heb dus een nummer hierbij meegenomen.
0: Oké, vertel.
1: Want vorig jaar is er tijdens de Creator S&P een nummer heel erg weer levend geworden door een bepaald dansje die een creator heeft gedaan. En daarom heb ik toch het nummer maar de Fade of Ophelia van Taylor Swift mee.
0: Oh, nou, heel veel plezier. Wanneer ga je er nou heen, zijn?
1: Ja, volgende week zondag.
0: En ga je dit dansje nu ook dan doen alvast?
1: Misschien.
0: Oh, daar hou ik je aan.

0: Oh, is nog niet afgelopen. Sorry. Speciaal voor jouw Minecraft-wedstrijd waar je zaterdag heen gaat.
1: Verder ben ik geen nerd hoor, jongens.
0: Nee, oké.
2: Zing het naar huis met achteraan sluiten.
0: Nou, er is één nerd vibe die jij wel handig zou kunnen uitkomen nu. Want ik heb zo meteen weer een dierengeluid voor je.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ben je er klaar voor?
1: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook. Ik heb er wel eentje uitgekozen waarvan ik denk...
1: Nou, dat zeg je altijd.
0: Hiervan. Dat je deze wel kunt raden. Deze heb ik echt vertrouwen in je.
1: Oké.
0: Okay. Lijkt misschien wel een beetje op jou. Zo nu en dan. Het is een compliment.

0: Madonna, Dress You Up. Bij achteraan sluiten hier op Gulpauw Radio. Hey, en Danique, ben je er klaar voor? We gaan een dierengeluid ga ik jou laten horen. En ik ben wel benieuwd of jij weet welk dier dit is. Ja.
1: Shit.
0: Nou, je mag er even over nadenken.
1: Het kunnen er twee.
0: Het kunnen er twee zijn, dat klopt. Ik geef je één hint. En die is het niet.

0: dat past er toch helemaal goed bij. Het dierengeluid waar wij naar op zoek zijn. En ik ben ontzettend benieuwd, Daantje, of jij enig idee hebt welk dier dit is.
1: Het is een katachtige.
0: Ja, dat heb je goed. Ja, dat heb je goed. Maar welke? Want er zijn er best veel van.
1: Dan is de tijger.
2: Ja!
0: Ja! Je hebt hem goed! Ga je nou ook op de tafel staan en springen en dansen om te vieren dat je het goed hebt?
1: Bijna.
0: Ach, nou, gefeliciteerd. Het is

0: Hij is Koud, Nielson, herken jij duizenden? En zo zijn er ook heel veel intro's die je uit duizenden herkent. Even een klein testje. Daan, weet jij welke we zo direct na het verkeer gaan draaien? Ik laat je alleen heel even dat intro luisteren. Juist. Ja.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is heel druk op de weg, onder andere door het regenachtige weer. Er zijn wel veel files bij de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 20 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. De vertraging is iets meer dan een half uur. Dat geldt ook voor de file op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 7 kilometer. Er zijn twee rijstroken door een ongeluk afgesloten. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Knoop het Ewijk 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. En 2 Eindhoven-Maastricht tussen Batendorp en Meerhoven-Zuid, 4 kilometer file door een ongeluk. En 325 Velperbroek richting Nijmegen tussen Knoop het Velperbroek en Elden, 7 kilometer file, 3 kwartier vertraging.
3: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten op Girl Power Radio.

0: Before You Go Go. Ja, moeten we die nog afkondigen? Het is van Wham natuurlijk. En dit is het leukste fileprogramma van Nederland.
1: Yeah. Feestje in de file met achteraansluiten.
0: Ja, en we gaan het even hebben over... Die had ik nodig. We gaan het even hebben over iets of iemand, of eigenlijk meerdere iemanden... Want jij kwam iets op het spoor, Daantje.
2: Ja, er staat volgend jaar in juli, 3 juli precies te zijn, in Stadspark Groningen een band. Oh my days.
0: Ja, je kan er ook mee wennen, maar in dit geval is het de oude klassieke band.
2: Toto.
0: Ja! Ja! Vet, hè?
2: Ja, voor hun 50 jaar jubileum.
0: Zijn er nog kaartjes?
2: Nou, ik zal je vertellen. De kaartverkoop begint dus pas vrijdag om 10 uur.
0: Oeh, dus we moeten de wekker gaan zetten.
2: Ja, en er is geen voorverkoop. Dus het is wel echt gewoon iedereen allemaal tegelijk.
0: Om 10 uur aanstaande vrijdag.
2: Ja.
0: Zet hem in je agenda, weet je dat. Dan kun jij in ieder geval in het Stadspark volgend jaar in Groningen naar Toto. En ze hebben allemaal van die klassiekertjes. Ja, echt allemaal van die klassiekertjes. Zoals Pamela over een van de relaties van de bandleden. En ook deze is die andere bandlid. Die had een relatie met ene Rosanna. En Rosanna Arquette om precies te zijn. En ze gingen wel uit elkaar.

0: Nou, laat die sun maar naar ons toe moven, want man, wat is het toch fris. Je luistert naar Achteraansluiten en we hebben een bijzonder verhaal. Dat wil zeggen, Danique heeft een bijzonder verhaal. Danique, jij bent iets op het spoor gekomen en ik ben benieuwd wat dat is.
1: Ja, planken. Dat ken je wel.
0: Ja, dat is zo op je armen zo gaan steunen en dan heel lang niks doen eigenlijk.
1: Nou, lang, ik kan het niet lang. Maar er is dus iemand die het wel heel lang kan. Want er is Donna Jean, 61 jaar, uit Alberta. Ik heb geen idee. Die heeft
0: uit Canada bedoel je?
1: Ja.
0: Alberta.
1: Alberta.
0: Ja.
1: Die heeft haar eigen record met planken, want ze had al het wereldrecord, verbroken.
0: Oh, dus ze had al een record. Toen heeft ze het nog een keer geprobeerd.
1: Het vrouwelijke record.
0: Vet. Vet stoer.
1: Haar oud record in 2024 heeft ze die gehaald. Is 4 uur 30 minuten en 11 seconden.
0: 4 uur?
1: Ja.
0: 4 uur planken?
1: 4,5, hè?
0: Doe even normaal.
1: Hugo, wat denk jij dat haar nieuwe record is?
0: Nou, ik vind 4 uur eigenlijk al veel te lang. Maar ja, goed, hè. Aan de andere kant, dat zal ze toch niet... Hoeveel zijn je 4 uur en hoeveel minuten?
1: 4 uur en 30 minuten.
0: 4 uur en een half uur. Nou, dan denk ik dat ze er nu 5 van gemaakt heeft.
1: 5 uur en 7 seconden.
0: Nee, joh. Ja. Ze heeft een half uur langer geplankt.
1: Ja.
0: Wow.
1: Ja. En ze is dus begonnen doordat ze ooit haar arm had gebroken. En ze moest kijken of ze nog kon steunen. Nadat de gips eraf was, is dit door gaan trekken. Waardoor ze dus nu heel erg lang kan planken.
0: Ja.
1: Wat haar zelf ook nog steeds verrast. Maar hoeveel denk jij dat zij gemiddeld per dag traint?
0: Nou, dat zal ook wel 5 uur zijn dan.
1: 2 tot 3 uur.
0: Oesh.
1: Waar hou je 2 tot 3 uur vandaan om te gaan planken? Want je kon intussen ook niks anders doen.
0: Nee, dat is waar. Nou, je zou best tekst kunnen leren of zo. Voor een theatervoorstelling als je dat speelt.
1: Maar dan heb ik nu de vraag aan jou. Het mannenrecord, dat is ook het allerhoogste record.
0: Ja.
1: Op hoeveel denk jij dat dit staat?
0: Ja, dat zal wel veel meer zijn eigenlijk.
1: Ja, wil je het weten?
0: Jawel.
1: Dat is, om precies te zijn, 9 uur 38 minuten en 47 seconden.
0: Oh man, wat

0: Ja, ik heb dus nog een kleine tip voor alle vakantiegangers met een caravan. We hebben dit 5 jaar lang uitgetest. Als je dit nummer keihard op je box aanzet voor je caravan, dan komt er niemand tegenover je staan.
1: Achter aansluiten, de soundtrack van de file.
2: Ik vind dat een hele goede tip. Heb je dit echt uitgeprobeerd?
0: Ja, 5 jaar lang. Ja. En het werkte elke keer.
2: Oh, wat hilarisch. Heel die camping leeg op dat ene veldje waar jullie staan. Oh, wat goed. Ja. Ik vind het serieus. Ik ga dit onthouden. Het is 6:11 en dat betekent dat we weer wat positiviteit de ether in gaan slingeren. Ik ben weer de straat op gegaan. Zoals iedere dag en gevraagd, wie wil jij een complimentje geven? En heb jij een complimentje voor iets of voor iemand?
3: Ik ga een complimentje aan mijn moeder geven, omdat ze haar man is verloren en onze stiefvader. En dat ze het heel goed doet. En dat ze het heel goed het leven oppakt. En dat ze vorige week alleen op vakantie is gegaan. Dus ik wil complimentjes aan mijn moeder geven. En aan de softbaldames natuurlijk.
4: Iedereen in de wereld. Omdat de wereld een mooie wereld wordt. Gaat worden.
5: Ik vind dat mijn beste vriendin prachtig is. Aylin.
6: De ouders, omdat ze aan het oppassen zijn vandaag voor onze kinderen, daar hebben we tijd voor met z'n tweeën.
7: I'm super grateful for my colleagues at work. They work really hard and they're very good at what they do.
8: Ik dank heel veel mensen in mijn omgeving dat ze me supporten.
9: Voor mijn moeder.
10: Voor alles, voor mijn leven.
11: Ik zou haar een compliment willen geven, because I love her sense of fashion en hoe ze haar make-up doet.
12: Oh.

0: ben ik ook. Want Deborah staat hier voor mij in de studio en die neemt zo meteen de knoppen van mij over. Oh, Debbie.
1: Ja, zeker. Want het is alweer bijna tijd voor Gelijkspel, het sportprogramma van Girl Power Radio. En ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, en ga je toevallig over softbal hebben? Want we hadden net een complimentje aan de softbaldames.
1: Ja, ik hoorde het. Wat ontzettend leuk. Nou, toevallig vanavond niet. Maar de komende tijd zijn er heel veel softballers bij ons in de studio. En ook bijvoorbeeld de technisch directeur van de Koninklijke Nederlandse... Ja.
0: Oh, bond.
1: Die komt gewoon gezellig... bij ons in Gelijkspel Vertel binnenkort.
0: Oh, dus, nu al zin in.
1: Ja, we gaan het heel veel over softbal hebben. Maar toevallig niet vandaag.
0: Nou, niet vandaag, maar waar gaan we het vandaag wel over hebben?
1: Oh, nou, ik heb weer een fantastische, bijzondere sport gevonden. We hebben natuurlijk heel veel sportnieuws. En we gaan vooruitblikken op een prachtig sportweekend.
0: Ja, en dan weet je mij natuurlijk, mijn vervolgvraag altijd al een beetje. Kun jij een tipje, lichtje, kleine puntje van de sluier weggeven?
1: Ja, hou jij van kunstschaatsen?
0: Oh, ja?
1: Ja, wie niet? Nee. Volgens mij bijna iedereen vindt dat gaaf om te zien. En de World Skate Games zijn onlangs geweest. Meer ga ik er niet over zeggen. Er is geen ijs.
0: Er is geen ijs?
1: Nee.
0: Dus ik kan meedoen? Nee, ik bedoel, er is geen ijs. Ik snap hem.
1: Ja,
0: super.
1: Maar het voelt als kunstschaatsen. Nou, daar gaan we het over hebben vanavond.
0: Ik ben enorm benieuwd. Daniek, jij bedankt.
2: Jij ook bedankt.
0: Morgen ben ik er weer. Ik wens je een hele fijne avond.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bronnen in de IT-beveiligingswereld melden dat Albert Heijn waarschijnlijk verdacht internetverkeer van hackers heeft ontdekt afgelopen zondag. Daarna zijn uit voorzorg delen van de computersystemen uitgeschakeld. Het is nog onduidelijk hoe succesvol de aanval was. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat klantgegevens zijn gestolen. De problemen raken onder meer de bevoorrading van winkels en de online verkoop. De Russische Gymnastiek Federatie is boos omdat drie Russische topturnsters geen visum hebben gekregen voor het WK turnen in Rotterdam. Onder hen is regerend wereldkampioene meerkamp Melnikova. De bond beschuldigt Nederland van discriminatie en zegt dat de weigering de Russische turnsters uitsluit van de strijd om WK-medailles en Olympische startbewijzen. De Britse veiligheidsdienst MI5 ziet een sterke toename van hybride acties van Iran en Rusland tegen het Verenigd Koninkrijk. Het aantal dreigementen zou in 10 jaar verviervoudigd zijn. MI5 besteedt inmiddels meer tijd aan dreigingen van staten dan tijdens de Koude Oorlog. De Veiligheidsdienst waarschuwt in een verklaring ook voor mogelijk misbruik van AI door terroristen. De linkse partijen in Zweden zijn er niet in geslaagd samen een regering te vormen, ondanks hun verkiezingswinst. De vier partijen hebben samen een nipte meerderheid in het parlement. Sociaaldemocratisch leider Magdalena Andersson wordt dus donderdag waarschijnlijk niet tot premier gekozen. Daarna krijgt de rechtse premier Ulf Kristersson naar verwachting opnieuw de kans een regering te vormen. Dan nog het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. Daarna wordt het droog met opklaringen. De westenwind is matig, aan zee eerst vrij krachtig. Vannacht is er weinig wind en daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden in het binnenland en 14 graden aan zee. Morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken. Het blijft dan droog bij 16 tot 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Is het ook steeds druk op de weg, vooral door het regenachtige weer en het aantal auto's. Er staan veel files in de Randstad en bij Arnhem en Nijmegen op de A2 Eindhoven richting Maastricht. 9 kilometer file tussen Echt en Eurmond. Op de A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en Hagestein 13 kilometer. Dat is de vertraging een half uur. Op de N325 Duitse grens richting Arnhem een half uur vertraging tussen Nijmegen en Knoopend Ressen. 2 kilometer file door werkzaamheden. Op de N325 Velperbroek Nijmegen tussen Velperbroek en het Gelredome 4 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Daar is de vertraging een half uur. N325 Velperbroek Nijmegen verder bij Elde 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar Girl Power Radio, gelijkspel.

0: Het is dinsdagavond en dat betekent dat je luistert naar Gelijkspel, het sportprogramma van Girl Power Radio. Met heel veel sportnieuws, sportfeitjes, natuurlijk een bijzondere sport en ook gewoon heel veel lekkere muziek en een klein beetje aandacht voor de vrouwen. Mijn naam is Deborah en ik ben hier gelukkig niet alleen. Ik ben hier namelijk met Pasquinel.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond. Ja. Fijn dat je er weer bij wil zijn.
1: Natuurlijk.
0: We gaan beginnen gelijk met hoe was je weekend? Het sportverslag van de afgelopen week. Nou, vertel Pasquinel, wat is er allemaal gebeurd dit weekend?
1: Nou, mijn weekend was dit weekend voor mij zelf even sportloos. Want wij waren vrij natuurlijk met de ADO-vrouwen. Omdat de Oranjes moesten spelen.
0: Ja, dat klopt.
1: Dus het was
0: inderdaad
1: voor ons een interlandperiode. Maar wij zijn deze week weer in training. Want aanstaand het weekend kunnen wij het opnemen in de KNVB-beker.
0: Ja, in Ede, hè, geloof
1: ik. Wij gaan uitspelen tegen DTS Ede, ja.
0: Ja, spannend wel weer. Geen voetbal. Tenminste, geen vrouwenvoetbal.
1: Ik ben wel bij het voetbal geweest hoor, want mijn zoon voetbalt ook nog. Dus ik heb daar langs de lijn gestaan. Maar dan sta ik als vader langs de lijn. Dat is ook wel eens een keer fijn, toch?
0: Dat is ook heel leuk. Ja. En natuurlijk wel een beetje anders, maar ook heel erg leuk. Ja, Marianne Vos heeft zaterdag haar 15e wereldtitel veroverd. De Brabantse was zaterdag voor de tweede keer in haar carrière de beste bij het WK gravel fietsen. Deze vrouw is inmiddels 39 jaar oud, Pasquinel.
1: Ja, ik heb heel veel respect voor deze vrouw.
0: Zo, echt ongelooflijk. Ja. Ze kwam geëmotioneerd over de streep in het Australische Nanup een half jaar nadat haar vader en grootste fan Henk Vos was overleden. En de beelden zijn te zien op internet. Het is heel aandoenlijk. Haar landgenote Larissa Hartog maakte het Nederlandse feestje compleet met brons.
1: Ja, een knap podium.
0: Nou, zeker. Ja. Absoluut.
1: We mogen trots zijn op onze vrouwelijke wielrensters.
0: Nou, dat mogen we zeker, want ze doen het ontzettend goed.
1: Ja, en dinsdag was er een wedstrijd, kwalificatiewedstrijd voor onze Oranje Leeuwinnen.
0: Ja, dat
1: en,
0: klopt.
1: En die hadden het niet zo heel zwaar tegen Hongarije, want de wedstrijd werd 0-8.
0: 0-8 uit in Hongarije, inderdaad.
1: Ja, dat is niet verkeerd. Het is dat wij de 8 maakten, anders was het 0-0 geweest, zei de trainer van Hongarije.
0: Maar ja, wel een beetje jammer dat het in de media gelijk al ging over, ja, gaan we dan het record verbreken? Gaan we dan vanavond, want vanavond moeten ze natuurlijk weer, hè, dan is de return.
1: Ja.
0: In Tilburg. En verwachten we nu, omdat ze dan met 0-8 hebben gewonnen, dat ze het ook wel met 15-0 kunnen winnen.
1: Ja, dat, meestal werkt dat niet zo hoor.
0: Nee hè?
1: Nee. Meestal gaat die return gaat anders lopen. Ik verwacht dat het vanavond gewoon een 3 of 3-1 of een... Weet je, het wordt niet zo'n grote uitslag, denk ik.
0: Dat denk ik ook niet. Hongarije heeft nu gezien wat ze kunnen, hè, afgelopen vrijdag. Dus die zullen misschien ook iets meer voorbereid het veld opkomen.
1: Ja, maar ja, als de Oranjes vanavond winnen, dan hebben ze Hongarije uitgeschakeld. En wachten in november, december een tweelijk met Turkije en Slovenië voor een plek op het WK volgend jaar.
0: Ja, dus dat wordt heel erg spannend. Ofwel Turkije, ofwel Slovenië. En daar moeten ze dan ook natuurlijk 2 keer van winnen. Of tenminste, in ieder geval over die 2 wedstrijden het beste resultaat halen. En dan gaan we toch naar het WK.
1: Ja, nou dan hebben ze het uiteindelijk toch nog goed gedaan.
0: Ja, zeker.
1: Ook Jong Oranje kwam in actie deze week. Die eerder deze week verloren zij met 2-0 van Frankrijk. Maar gisteravond wisten zij met 3-0 te winnen van Schotland.
0: Ja, hartstikke goed gedaan ook van Jong Oranje inderdaad. 3-0. En dan Jordi Hagenaar doet niet mee aan de WK turnen in Rotterdam. Dat begint aanstaande zaterdag al. En hij is helaas geblesseerd. Dus hij wordt vervangen door Loran de Munk. Ik ben wel heel benieuwd wat onze sporters daar gaan laten zien hoor in Rotterdam. Het is toch een beetje een thuiswedstrijd. Ja, ik kijk hier wel naar uit. Vind je het leuk turnen om naar te kijken?
1: Nou, als er Olympische Spelen zijn en het staat aan, dan kijk ik wel. Het is niet zo dat ik thuis blijf voor turnen.
0: Nee, oké. Okay. Dus jij zit niet, je hebt dit niet in de agenda staan
1: ik ga niet komende week dat voor. Maar als het aanstaat, of als het dan in het sportnieuws is, vind ik het dan fantastisch om te kijken.
0: Ja, het is altijd wel heel indrukwekkend om te zien wat die mensen allemaal kunnen. Hè? Voor de tweede keer in 70 jaar is het Nederlandse judoploeg niet gelukt om een medaille te veroveren op het WK. In 2017 gebeurde dat voor het eerst en 9 jaar later, dit jaar dus, herhaalde die geschiedenis zich in het Azerbeidzjaanse Baku. Jaël van Heemst en Johanne van Lieshout kwamen nog dichtst in de buurt, maar verloren hun wedstrijden om het brons. En Jaël van Heemst die komt waarschijnlijk ergens komende maanden bij ons in de studio in Gelijkspel Vertel. Ja. Om te vertellen over haar ervaringen op dit WK. Dit was haar eerste keer. En ze heeft dus wel heel erg goed gedaan.
1: Ja, je moet het natuurlijk ook zien als het voor het eerste keer in, of in 70 jaar is dat er...
0: Ja, maar wij zijn een judoland eigenlijk.
1: Ja, zijn wij gewoon judo. Dan mogen wij er wel heel trots op zijn. Ook.
0: Ja, absoluut.
1: Op onze judoka's.
0: Absoluut mogen we daar trots op zijn.
1: Ja, en opnieuw was er ook succes voor Max Verstappen. De viervoudige wereldkampioen was in Singapore de sterkste in beide kwalificaties in de sprintrace op het Krampix. Vorige week won hij ook al in Sepang. En het lijkt weer terug in de top te zijn.
0: Ja, dat zou ik hem wel heel erg gunnen. Hè? Want het is natuurlijk een moeilijk seizoen geweest voor Max Verstappen tot nu toe. Maar toch nu twee keer achter elkaar winst
1: gepakt. Nou, ik denk niet dat het voor Max een moeilijk seizoen, maar meer voor zijn auto.
0: Meer ook voor zijn auto, ja.
1: Ik denk dat niet het probleem was. Ik denk niet dat hij een mindere coureur was geworden. Maar ja, nee. Ze schijnen het met de upgrade goed gedaan te hebben. Dus,
0: ja, er is iets opgelost.
1: Er is weer leuk om naar te kijken voor de Nederlandse autoliefhebbers.
0: Ja, en ik denk voor Max Verstappen ook leuk om weer te rijden en ook af en toe gewoon te winnen. Want dat is natuurlijk wel wat die man gewend is. Ja. En dan is het wel heel frustrerend als je ineens dat helemaal kwijt lijkt te zijn. Goed, Ellen Geerlings dan, surfster, powered by Girl Power Radio, werd afgelopen weekend vierde op de NK Surf Tour. Ze had last van een hersenschudding, waardoor ze niet helemaal in vorm was. En desalniettemin heeft ze dus een goed resultaat neergezet. En de finale is in Frankrijk van 25 tot en met 30 oktober. En dan heb ik ook nog een klein nieuwsbericht wat net pas naar buiten is gekomen. Waar ik niet al te veel achtergrondinformatie over heb. Maar wat ben ik hier enthousiast over.
1: Dan ben ik het heel benieuwd wat jij hebt gevonden. Wat heb jij binnengekregen?
0: Michelle Kahn. Die kunnen wij kennen van Washington Spirits, heeft zij gesponsord. Zij is een Amerikaanse zakenvrouw die in aanraking is gekomen met vrouwenvoetbal. En heeft gedacht van, goh, wat is hier eigenlijk weinig aandacht voor? En wat hebben die mensen het eigenlijk zwaar dat ze helemaal fulltime met sport bezig zijn. Maar daar niet fulltime voor betaald worden, et cetera. Dat viel haar op. En toen heeft ze de Washington Spirits gaan sponsoren. En inmiddels sponsort ze ook London City Lionesses en Olympique Lyonnais. Niet de minste club uit het voetbal. En zij is gevraagd om zich kandidaat te stellen voor de positie voorzitter van de FIFA. En zoals jullie misschien weten is Gianni Infantino de huidige voorzitter. De verkiezingen komen eraan in maart. En er zijn weinig tegenstanders op het moment. Dus weinig andere mensen die zich verkiesbaar hebben gesteld. Er was er eentje, die heeft zich inmiddels weer teruggetrokken. Ik zou het ontzettend leuk vinden als deze vrouw...
1: Dat lijkt me leuk, maar dan vraag ik mij af. Hè? Mag zij dan nog sponsor zijn van die andere ploegen? Want dan komen weer belangenverstrengelingen.
0: Ja, dat is inderdaad een goede vraag.
1: Dus
0: misschien
1: ik denk dat
0: we
1: dan
0: niet.
1: Drie ploegen niet zo leuk vinden als zij...
0: Nee, dat zou voor die ploegen misschien niet zo leuk zijn. Maar ik denk wel voor de rest van de wereld. En ze heeft het nu al een flinke boost gegeven bij die clubs. Dus dat is natuurlijk zowel voor het opleidingsniveau als voor de spullen die dan specifiek gemaakt moeten worden voor de vrouwen, et cetera. Zij is echt wel hele goede dingen aan het doen deze clubs. Dus wie weet kan ze ook prachtige dingen gaan doen bij de FIFA. Ik zou dat in ieder geval heel erg leuk
1: vinden.
0: Mocht
1: het niet bij de FIFA lukken, dan ken ik nog een club hier in Den Haag waar ze nog eventueel welkom is voor de vrouwen.
0: Precies, absoluut. Ja, dit was het nieuws. We gaan even naar de muziek en dan zijn we dadelijk bij je terug. En dan gaan we het hebben over wie er aanstaande donderdag te gast is bij Gelijkspel Vertel.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. We hebben het net even gehad over het sportnieuws en wat er allemaal het afgelopen weekend is gebeurd. En nu gaan wij vooruit blikken op aanstaande donderdag, want dan is er natuurlijk weer een verse aflevering voor jullie van Gelijkspel. Vertel, waar we een uur lang in de diepte ingaan met één sportgast. En wie is die sportgast deze week, Pasquinel?
1: Ja, dat is onze bokser Maud van der Toorn. Hè?
0: Ja, onze bokser Maud van der Toorn. En nou ja, voor de vaste luisteraars, die kennen haar inmiddels denk ik wel. Ze is echt al heel vaak bij ons in de studio geweest. Wij blijven graag op de hoogte van alles wat zij doet. Zij is een van de sporters die gesponsord wordt door Girl Power Radio. En ze is laatst op het EK geweest in Sofia. Dat was voor haar een goede wedstrijd. Wel, alleen helaas is ze niet zo ver gekomen als ze had willen komen. Maar van alle Nederlanders heeft zij het wel gewoon ontzettend goed gedaan. En is ze het verste gekomen. Dus ik vind dat ze daar gewoon hartstikke trots op mag zijn.
1: Oh, maar luister, in de sport gaan we allemaal een keer neer. Hè?
0: Dit is correct.
1: Wij hebben hier een programma in de ochtend dat heet Vallen en Opstaan.
0: Ja,
1: maar
0: absoluut.
1: Dat is met de sport gewoon. Dat is, en het is belangrijk om een keer te vallen.
0: Absoluut, daar leer je ook heel veel van.
1: Word je alleen maar beter van.
0: Daar gaan we het natuurlijk met haar over hebben. Want deze donderdag is ze dus de gast bij ons. En vind je het leuk om boksen te kijken? Kijk je wel eens boksen?
1: Ja, nou ja, zeker. Ik kom natuurlijk uit een boksfamilie. Ik heet de pas natuurlijk.
0: Dus, oké. Dus jij vindt het wel een leuke sport om naar te kijken ook?
1: Ja, het is alleen, het is niet zoveel meer. Hè. Het is, tegenwoordig is het kickboksen en het K1 en dat soort gevechten is een beetje meer... Meer populair aan het worden dan het gewone boksen. Maar ik kan genieten van een gewone bokspartij. Hoor. Daar blijf ik wel. Daar werd ik vroeger voor wakker gemaakt.
0: Ja.
1: En dat heb ik nog steeds. Als dat er is, wil ik wel kijken. Maar ook het kickboksen hoor, vind ik geweldig om te zien.
0: Is ook hartstikke fantastisch. En daar gaan we het dadelijk ook nog even over hebben. Over kickboksen. Maar... aanstaande donderdag dus onze Maud van der Toorn. En die gaat dus vertellen over hoe het met haar gaat en wat ze allemaal aan het doen is. En ik wil van haar heel graag weten hoe je je neerlegt bij een beslissing van de jury als je het er niet mee eens bent. Want het is wel een jurysport.
1: Ja, dat blijft altijd moeilijk.
0: Ja, en dat was dus nu op het EK in Sofia voor haar ook wel even een dingetje. Ja. Er was namelijk een beslissing. Ze kreeg 8 tellen. En ze deed een stap naar achter. Ze had zelf niet het idee dat ze onstabiel was. Maar de judge in de ring, zeg maar, die wel. En die begon te tellen. Ja, dat is natuurlijk nooit goed.
1: Dat is niet in je voordeel.
0: Nee, dus goed. Dat is voor mij een vraag die ik graag aan Maud wil stellen. En als je zit te luisteren en je denkt... nou, ik heb ook wel heel veel vragen voor Maud. Laat het ons weten. Stuur een WhatsAppje via de Girl Power Radio app. Dat is het allermakkelijkste. Maar je kan ook gewoon een appje sturen naar 0634606464. Of in de Twitch, daar kan je het ook allemaal kwijt. En we zijn natuurlijk ook te vinden op Instagram. En via de website, je kan ook mailen... Nou, geen enkel excuus om je vragen niet in te sturen, lijkt mij.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee. Dus, ik ben heel benieuwd wat zij allemaal te vertellen heeft aanstaande donderdag. We gaan nu lekker een plaatje draaien en dan zijn we dadelijk bij je terug met Sportvrouw van de Week. En dat is er wel weer eentje hoor, jongens. Oh.

0: Oh jongens, wat, ik ben helemaal ontspannen nu.
1: Goed hè?
0: Ja, helemaal rustig zijn we. En dat komt goed uit, want we gaan het hebben over de sportvrouw van de week. En ik begreep dat Pasquinel graag wil proberen de naam uit te spreken.
1: Nee, ik krijg hem net door van jou. Ik denk, dat is voor mij een echte tongenbreker. Die moet had ik echt dit keer even aan jou over. Want...
0: Oh ja, nee, dat vind ik ook wel. Snap ik ook wel. Ik heb hierop geoefend natuurlijk, hè, dat begrijp je. We gaan namelijk naar de sportvrouw van de week. Wie heeft iets bijzonders gedaan voor de vrouwensport of in de vrouwensport? En vandaag gaan we het hebben over Oksana Alexandrovna Tjusovitina. Zo, nou, het kostte mij ook enig moeite. Je hoort het al.
1: Is dat met of zonder saus?
0: Zo, weet ik niet precies. Oksana Alexandrovna Tjusovitina. Goed, deze vrouw is inmiddels 51 jaar oud. En op deze respectabele leeftijd is zij nog steeds een van de beste turnsters in het onderdeel voltige. Zij komt uit Oezbekistan, maar is voor 3 verschillende landen uitgekomen. Namelijk de Unified Team, Oezbekistan en Duitsland. Deze vrouw is geboren in 1975 en ze komt dus oorspronkelijk uit Oezbekistan. En zij is een, nou ja, zoals we dat noemen, een artistieke gymnaste. En in turnen is het wel zo dat ja, de leeftijd op een gegeven moment een beetje mee gaat wegen. Er zijn sporten waar je nog heel lang door kan gaan op een respectabele leeftijd.
1: Maar 51? Ik kijk nu naar mezelf.
0: Ja,
1: vriend. Schoenveters is af en toe wel een probleem.
0: Ja, dit
1: of een sok aantrekken.
0: Ik vind dit echt wel een bijzondere sportvrouw. Want niet alleen doet zij nog steeds aan deze sport, maar ze is dus ook nog steeds een van de beste op het voltige, dus het paard, zeg maar.
1: Ja.
0: Op dat onderdeel. En zij is dus ja al 3 decennia elite turnster. En het is in turnen wel echt heel erg bijzonder. Want normaal als je daar een beetje ja, richting eind 20 gaat, dan begint het al dat je eigenlijk niet meer erg lekker mee kan komen op de top. Hè? Turnen is wel echt een sport waar leeftijd een hele grote rol speelt. Minder dan bijvoorbeeld bij darten of bowlen of paardrijden. Hè, ik noem maar iets. Maar turnen is wel echt een sport waar met name de jongere generatie het altijd heel erg goed doet. En deze vrouw geeft gewoon niet op. Zij gaat gewoon door. Ze was laatst op de Asian Games. Daar heeft ze weer een medaille gewonnen. Ja, het is echt, het is ongelooflijk. Ja, Sovjet Junior Nationals heeft ze gewonnen in 1988. Ja, toen was ik 5. En deze vrouw doet dus nog steeds mee. Ik vind dit echt ongelooflijk. Ze is de enige turner die ooit aan 8 Olympische Spelen heeft deelgenomen. En,
1: maar ik ken een paar voetballers uit de 88 die een EK hebben gewonnen. Daar voetbalt geen eentje meer van, kan ik jou vertellen.
0: Nee, nou dat. Voetbal is ook natuurlijk zo'n sport waar leeftijd op een gegeven moment echt wel een factor wordt die meeweegt. Maar deze vrouw, die geeft gewoon niet op. Het is ongelooflijk. Ze heeft 16 wereldkampioenschappen gedaan. 6 Asian Games. En ze gaat nog steeds door. En ze wil dus ook heel graag meedoen aan de volgende Olympische Spelen. Ja, ik weet niet of dat nog gaat lukken. Ze kon er in 2024 niet bij zijn vanwege een blessure die ze opgelopen was tijdens de training. En op de laatste Asian Games, sorry, ik zei dat ze een medaille had gewonnen. Dat is niet waar, ik loog. Ze is wel 5e geworden. En dat is natuurlijk ook gewoon hartstikke goed. Want dat is, ja, Asian Games is gewoon een enorm evenement natuurlijk. Eigenlijk te vergelijken met de Olympische Spelen qua grootheid. En ja, gewoon 50 geworden daar.
1: Ja, meedoen is belangrijker als winnen.
0: Ja, ik hoop heel erg dat we haar terug gaan zien op de komende zomerspelen in Los Angeles. Ik zei bijna weer Las Vegas. Het is zo irritant. Sorry. Los Angeles.
1: Los Angeles.
0: Ja, dat gaat er denk ik bij mij gewoon niet in. Ik vind het moeilijk.
1: Ik vind het knap op 51-jarige leeftijd.
0: Ongelooflijk.
1: Doe mijn petje af.
0: Nou, en als je ziet ook die foto's en de filmpjes, hoe ontzettend in vorm zij is. Want normaal is de slijtage gewoon typerend voor deze sport. Je vraagt zoveel van je lichaam en zoveel van je gewrichten. Dat er op een gegeven moment gewoon echt slijtage optreedt. En dat je dan eigenlijk niet alleen meer, niet meer mee kan doen met deze sport op dit niveau, maar ook de trap niet af kan.
1: Nu ben ik bang dat het dadelijk in 1 keer komt voor haar, weet je? Dat dat niet lang zou gaan, maar in 1 keer gewoon ineens over dat er iets gebeurt in het lichaam, dat die zegt van zo, en nu is het genoeg geweest.
0: En nu is het even klaar. Ja, nou ja, dat zou natuurlijk eigenlijk ook niet gek zijn. Als je ziet hoeveel wedstrijden deze vrouw ook heeft gedaan.
1: Of juist door het lichaam zo goed onderhouden is en zo goed getraind is, dat het juist...
0: Ja, ze is een van de 18 Olympiërs en 6 vrouwelijke Olympiërs die aan 8 verschillende Olympische Spelen hebben deelgenomen. 8 Olympische Spelen.
1: Ja, En dan te bedenken dat de spelen om de 4 jaar zijn.
0: Ongelooflijk. En nou ja, wie weet is ze er gewoon de komende keer weer bij. Ze gaat het volgens mij wel proberen. Ik zou het ontzettend legendarisch vinden als het er lukt om dat ook echt te doen natuurlijk. Maar we moeten dat nog even afwachten. Maar dit was de bijzondere sportvrouw van de week. En ik denk wel terecht, want wat een ontzettende knappe prestatie. Dat je nog steeds op die leeftijd mee kan doen op dit niveau.
1: Ja.
0: Dat is echt onvoorstelbaar. We gaan lekker even luisteren naar... Maar M&M, waarom niet? En dan zijn we dadelijk bij je terug. En dan hebben we nog een hele leuke sportstelling. Dan gaan we lekker even over discussiëren. En als je mee wilt doen, dan kan dat natuurlijk. Laat het ons weten. Just

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel, het sportprogramma van Girl Power Radio. En we gaan even naar de sportstelling van de week. Iedere week hebben we een sportstelling. En deze week is het: de aanvoerder is de beste speler van het team. Pasquinel kijkt me aan,
1: Nee, dat is niet...
0: Jij hebt een mening, vertel.
1: Nee, want een aanvoerder is degene die het team leidt, die dingen regelt voor het team, die in contact staat met de teammanager, die meer in contact staat met de trainer, die voor de spelers raadt wat dingen regelt. Dus ook in het veld degene is die tegen de scheidsrechter praat.
0: Ja.
1: Dus dat kan de beste speler zijn, als die ook die gave erbij heeft.
0: Maar, ja, precies.
1: Een trainer zoekt daarvoor iemand die daar geschikt voor is.
0: Die sociale functie.
1: Ja, vaak is dat ook een wat ervarende speler.
0: Ja, waar anderen tegen opkijken, hè? Zeker.
1: Ja, maar als je geen ervaren speler in je team hebt die de kwaliteiten in zich heeft, dan wordt het een wat jongere speler.
0: Ja, ja, dus
1: het kan
0: nog steeds gewoon
1: voor een trainer. Het is niet altijd de beste speler is de aanvoerder.
0: Nee, precies.
1: Maar vaak zijn ook de beste spelers ook wel degene die juist het elftal een beetje leiden. Dus het klopt misschien vaker dat de beste speler wel de aanvoerdersband.

0: aanvoerders. Hè? Want je hebt, ik haal het nu naar het voetbal toe. Ik durf niet te zeggen of dat geldt voor andere sporten. Of dat in een basketbal een aanvoerder of een dingen. Of dat, dat
1: of die een of andere functie hebben misschien. Nou, ja, ik denk dat het wel niet, vergelijkbaar is.
0: Dat denk ik wel.
1: Dat het in ieder geval de speler is die ook de andere spelers een beetje mee moet trekken.
0: Ja.
1: Die de sociale skills heeft om te zien van nou, die zit er echt even doorheen. Die heeft gewoon even een schouderklopje nodig. Juist. Of die moet even aangespoord worden. Of die moet juist even de opmerking krijgen van hey meid, doe eens rustig.
0: Als je beste speler degene is die stil in een hoekje zit en eigenlijk zijn eigen alleen maar voorbereidt op zichzelf en die speelt een fantastische wedstrijd.
1: Ja, maar dat is niet de beste aanvoerder dan.
0: Die kan je niet de band geven, nee.
1: Nee, precies. Dus de aanvoerder is de beste speler van het team, dat is de stelling. En Pasquinel is het daar niet mee eens. Althans, in die zin dat het niet altijd de beste speler hoeft te zijn.
0: Maar als er luisteraars zijn die daar anders over denken, dan hoor ik dat zo meteen graag bij ons. Laat het even weten wat jullie vinden. Of misschien ben jij wel de aanvoerder. En zeg bij je, nou hallo, ik was de beste speelster. Maar ik was wel de aanvoerder, want ik was gewoon de beste, klaar.
1: Ja, precies. Nou ja, dat denk ik dat ook wel, dat zou heel leuk zijn. Als je zit te luisteren en je denkt, nou ik was de aanvoerder en ik was ook zeker de beste. Laat het ons weten. Dat kan via de chat in de Twitch livestream en natuurlijk via de WhatsApp knop in de Girl Power Radio app. Dat is wel het allermakkelijkste om ons te bereiken. Ik ben het wel met je eens. Ik denk niet dat het altijd de beste speler van een team is. Maar het wel soms zou kunnen zijn. Maar wat een aanvoerder vooral moet zijn, is een inspiratie voor de rest van het team. En inderdaad in de
0: leider,
1: contact.
0: Hè? Het is leiderschap. Hè? Die staat in contact met de trainer, met de teammanager.
1: Precies.
0: Die zet dingen in de app.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Van,
1: hè?
0: Jongens, luister, dit moet er gebeuren. Of die let op dat de kleedkamer netjes achterblijft. Ja. Dat soort dingen. Daar
1: dus
0: is een aanvoerder.
1: Het is eigenlijk een bredere functie ook dan alleen maar aanvoerder zijn op het veld.
0: Ja.
1: Er zit vaak wat meer achter wat die mensen ook nog allemaal moeten kunnen en doen.
0: Als je dan in het betaald voetbal kijkt. Hè, en je moet ook voor de camera's vaak verschijnen als je aanvoerder bent.
1: Ja.
0: En er zijn best wel veel die zeggen, nou dat hoeft voor mij niet. Weet je? Dus daarvoor wil ik die band niet eens.
1: Nee, precies. Nou ja, dat kan ik me ergens ook voorstellen.
0: Staat ook vaak de beste speler voor de camera, hoor. Want die worden natuurlijk ook vaak voor de camera gemaakt. Dus wat dat betreft... Komt het allemaal wel een beetje.
1: Het kan, maar het hoeft niet altijd zo te zijn. Dat is onze conclusie hier in de studio. Maar zoals gezegd, als je het er niet mee eens bent, laat het ons vooral weten. We gaan lekker een muziekje draaien en dan zijn we dadelijk bij je terug. Gaan we heel even vooruitblikken op het tweede uur. En dan gaan we alweer naar het journaal, want dan zit het eerste uur er alweer bijna op. Tijd vliegt als je het naar je zin hebt.

0: Nee, je kan het ook veel beter samen doen. Zoals ik hier vandaag met Pasquinel. Je luistert nog steeds naar Gelijkspel. En het eerste uur zit er alweer bijna op. Wat hebben we nog voor je klaarstaan in het tweede uur? Een bijzondere sport natuurlijk. Nou, en van deze ben ik echt een beetje van slag.
1: Ja.
0: Ik kende het niet.
1: En, ik ook niet.
0: Ik heb er ook weinig beeld bij. Ik heb echt mijn best gedaan om dit helemaal goed uit te zoeken.
1: Dus gaan we een tipje van de sluier geven?
0: Ja, vertel.
1: Nou, het is een sport dat je met drie teams tegen elkaar doet. En dan komen we zo nog even op terug.
0: Precies. Daar gaan we het dadelijk over hebben. En we hebben natuurlijk ook nog sportdeuntjes. We hebben drie feitjes waarvan er eentje niet klopt. Dus we hebben nog een spelelement. En dan hebben we ook nog een vooruitblik op het weekend. Hier komt Thrill. En dan daarna zijn we terug met het nieuws.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen twee dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. Sinds het begin van de Franse onderwijsprotesten raakten 147 onderwijsmedewerkers gewond, meldt het ministerie. Op maandag vielen nog 20 gewonden, waaronder 5 schooldirecteuren. Bij de vandaag gehouden demonstraties werden tussen de 130.000 en 200.000 mensen verwacht. Circa 200 scholen waren geblokkeerd. Demonstranten protesteren al 4 weken tegen lerarentekort, overvolle klassen en vervallen schoolgebouwen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En essentaksterfte verspreidt zich via een schimmel die essen tak voor tak doodt. Staatsbosbeheer schat dat 80% van alle Nederlandse essen is aangetast, waarvan 12% in Groningen staat. Bomenexpert Bert Plaat verwacht dat uiteindelijk slechts 10% de ziekte overleeft. Gemeenten houden zieke bomen onder toezicht en kappen ze alleen bij gevaarlijke situaties waarbij nieuwe aanplant met gevarieerde bomensoorten plaatsvindt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De drukte neemt verder af. Er zijn nog een paar files op de A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 minuten vertraging tussen Moergestel en Best in 6 kilometer file. A325 Arnhem richting de Duitse grens tussen Elst en Lent. Een half uur vertraging in 4 kilometer file. Een drie kwartier extra reistijd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Nijmegen en Knoop het Ressen 3 kilometer file door werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken. Gelijkspel. Het sportprogramma voor en door vrouwen. Elke dinsdag van 6 tot 8. Met Deborah en Monique.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. Wat was dat weer een abrupt einde aan zo'n liedje. Hè? Ik had het niet aanzien komen. Jawel hoor, ik had het wel aanzien komen. Want er loopt gelukkig een tellertje mee hier. Maar anders had ik dit volledig gemist. Hey, we gaan naar de bijzondere sport. Dat is altijd toch wel een van mijn favoriete onderdelen van dit programma. Een bijzondere sport. En ik heb er weer eentje gevonden hoor, jongens. Echt ongelooflijk. Dat ik hier nog nooit van had gehoord, verbaasde mij.
1: Maar het verbaast mij niet zeker.
0: Maar ik dacht, nou, Pasquinel, die kent dit wel. En blijkt van niet ook,
1: nee,
0: hè?
1: Nee, ik kan het ook niet.
0: Nee. Nou, we gaan het hebben namelijk over een variant van voetbal, maar dan dus met 3 teams. Ja, dit is bekend als 3-sided voetbal. Goeie naam, lekker beschrijvend. Ja. Waar dus 3 teams tegelijkertijd tegen elkaar spelen. Alle 3 de teams hebben een goal. Daar moet de bal in, hè? Dat is net zo als...
1: Ja, gewoon als gewoon voetbal, hè?
0: Net als gewoon voetbal, ja. Er is 1 bal, 3 goals, 3 teams. En ze spelen op een hexagonaal veld. Dus met 6 kanten.
1: Ja, is het... Ja, het ziet er een beetje uit als 1 vakje van een voetbal, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja. Zo'n stukje leer inderdaad.
1: Zo'n stukje leer van een voetbal.
0: Nou, dat is inderdaad een hartstikke mooie beschrijving voor de mensen die er hier geen beeld bij hebben. Zo ziet het veld eruit. Dit is bedacht door een Deense artiest, namelijk Asger Jorn, in 1962. Hmm. Als een gedachte-experiment om te ontsnappen aan de gebruikelijke 2-zijdige oppositie van de teams die tegen elkaar spelen, heeft hij gedacht, wat zou er gebeuren als we een 3de team introduceren. Ja. Ja, uiteindelijk is dit in 1990 ook echt in de praktijk gebracht en zijn er nu een aantal teams die dit gewoon spelen. In 2014 is de eerste wereldbekerwedstrijd georganiseerd in Denemarken. En dit geeft wel... Het is een mooi gedachte-experiment. Want je speelt dus met 3 teams tegen elkaar.
1: Je bent alle 3 onafhankelijk.
0: Je bent alle 3 onafhankelijk.
1: Maar je kan dus 1 team na je met 2 teams.
0: Precies. Je kan dus met z'n tweeën tegen 1 team gaan spelen.
1: Hoeveel speel je in een team? Is dat bekend ook?
0: Ja, het is hetzelfde als...
1: Gewoon 11. Dus je speelt met 33 man.
0: Ja. En,
1: mag dit gemixt gespeeld worden? Of is het echt mannen?
0: Dat vind ik een hele goede vraag. Dat ga ik zo eens even uitzoeken. Maar ik vermoed dat ook dit niet gemixt is.
1: Nee.
0: Dat dit ook gewoon mannen zijn over het algemeen. Maar misschien is er ook wel een vrouwenteam. Dat weet ik eigenlijk niet. Daar gaan we nog even dadelijk naar kijken. 3-sided voetbal. En in tegenstelling tot normaal voetbal, om het zo maar even te stellen, is het doel zo min mogelijk tegendoelpunten krijgen. Dat is de winnaar.
1: Okay.
0: Dus niet zozeer hoeveel heb je gescoord, maar hoeveel heb je er tegen kunnen houden? Hoeveel heb je er geïncasseerd? Dat bepaalt wie de winnaar is van deze bijzondere sport. Ja, en ik ga natuurlijk nu wel even kijken of er ook 3-sided vrouwenvoetbal is. Maar ik heb het idee dat het niet het meest populaire... het meest populaire sport is.
1: Ja.
0: Maar dat het dus wel op enige regelmaat gespeeld wordt. Ja hoor, ze hebben ook vrouwenteams.
1: Gek. Ik heb er nog nooit van gehoord.
0: Nee, het verbaast me echt, Pasquinel. Want ik dacht, nou, jij als ontzettende voetbalkenner en liefhebber heb hier misschien wel al een keertje van gehoord. Maar heel eerlijk, er zijn zoveel bijzondere sporten. Ik kan je ook gewoon eigenlijk niet allemaal kennen.
1: Ja.
0: Ik blijf gewoon, hoe lang ik deze show ook doe, iedere keer weer nieuwe sporten tegenkomen, nieuwe bijzondere sporten. En dat ik ook iedere week moet kiezen welke gaan we wel en welke gaan we niet bespreken. Ja, ontzettend bijzonder. 3-sided voetbal dus. Hoe zou dat gaan hier in de Eredivisie, denk je, als we dit zouden introduceren, Pasquinel?
1: Nee, ik ben te autistisch hiervoor, denk ik.
0: Dat is moeilijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar het geeft wel nieuwe perspectieven, want je kan dus inderdaad met z'n tweeën even 1 team een beetje onder druk zetten en dan vervolgens besluiten, nee, we pakken nu dat andere team.
1: Ja.
0: Dus een hele rare interactie krijg je dan op het veld met elkaar.
1: Ja, dat wordt heel moeilijk. ik zie te bedenken, ik heb dat veld nu zo voor me, want dat heb ik nu gezien. Hè, jij stuurde mij daar een fotootje van en ik zit zo te kijken, denk ik, daar komt een hele andere tactiek bij kijken, een hele andere speelwijze. Het wordt,
0: ja, en kan je je voorstellen hoe die scheidsrechter zich moet voelen?
1: Is er 1 scheidsrechter of zijn er
0: meer? Ik hoop dat ze er meer hebben, maar...
1: Maar buitenspel kan je... er zijn toch andere regels, neem ik aan hier. Want het veld ligt heel anders. Ja, wat is
0: het
1: buitenspel?
0: Het veld ligt anders.
1: Ik denk dat er geen buitenspel is, eerlijk gezegd.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk het wel, want je hebt gewoon dezelfde ja? situatie kan natuurlijk ontstaan. Ook op een veld wat niet vierkant is.
1: Ja, maar...
0: Als je iemand aanspeelt die voor de laatste verdediger staat.
1: Je hebt ook
0: staat.
1: Twee aanvallers van twee verschillende partijen. Dus het wordt heel ingewikkeld.
0: Dat wordt wel heel lastig.
1: Ja, het wordt heel ingewikkeld.
0: Nou, ik voel dat wij een keertje zo'n wedstrijd moeten gaan bekijken. Want we hebben allebei, vinden we het moeilijk om hier een beeld bij te krijgen. Maar ik denk dat het wel heel grappig is om te zien. Juist ook omdat die interactie zo anders is. Goed, dit was de bijzondere sport van deze week. We gaan natuurlijk lekker een plaatje draaien. En dan zijn we dadelijk bij jullie terug.

0: welkom terug bij Gelijkspel. En dan gaan we het hebben over de... Ja, ik hoor ook niks meer. Hij staat wel aan.
1: Oh, daar ben ik. Ja, hallo. Welkom terug bij Gelijkspel. Mijn knopje was uitgevallen. Wat gezellig. We gaan het hebben over het sportliedje van vandaag. Een liedje wat bekend staat als een liedje wat veel in stadions gezongen wordt. Of wat misschien hoort bij een bepaalde club of een bepaalde stad. En vandaag gaan we het hebben over You Never Walk Alone. Dit is wel echt een legendarisch nummer. Bekend onder de initialen YNWA. Het is een showliedje uit de Rodgers & Hammerstein musical Carousel uit 1945. En in het tweede bedrijf van de musical zingt Nettie Fowler, de nicht van de hoofdpersoon Julie Jordan, You Will Never Walk Alone, om Julie te troosten en aan te moedigen wanneer haar man, Billy Bigelow, de mannelijke hoofdrolspeler, zichzelf met een mes steekt terwijl hij probeert te vluchten na een overval en in haar armen sterft. Het is eigenlijk helemaal niet zo'n vrolijk liedje.
2: Nee.
1: De oorsprong ervan in ieder geval. Het komt uit een musical dus uit 1945. En was echt bedoeld om de persoon die net haar man was verloren een hart onder de riem te steken. Het lied wordt veel gezongen bij voetbalclubs over heel de wereld, waar het op wedstrijddagen wordt uitgevoerd door een massaal koor van supporters, zoals dat hoort in een voetbalstadion. En deze traditie heeft zich ontwikkeld bij Liverpool, met name nadat het een Britse hit werd van de Liverpoolse groep Jerry and the Pacemakers.
2: Ja,
1: want jij zei al gelijk van we gaan het hebben over You Never Walk Alone. Maar dit is niet de goede versie, want dit is van Jerry and the Pacemakers. Oorspronkelijk kwam het dus uit een musical. Jerry and the Pacemakers hebben het tot een hit gemaakt in Liverpool. En in 2016, meer dan 50 jaar nadat het voor het eerst werd gezongen op Anfield, noemde de voetbalbond van de sport het een van de meest geliefde anthems van het spel. Maar de versie die wij nu gaan draaien, en dat Pasquinel had dit vast wel aanzien komen.
2: Bij jou zeker, ja.
1: Is die van onze eigen Leen van de Toren, namelijk Lee Towers. Wist je dat er in Rotterdam twee gebouwen staan die de Lee Towers heten?
2: Dat wist ik.
1: Twee torens, ja, vind ik echt intens grappig. Hij zingt dit niet alleen op Feyenoord momenten, maar ook bijvoorbeeld bij de Marathon van Rotterdam.
2: Ja.
1: Heeft hij de laatste keer dat nog gezongen.
2: Vooral in de filmmarathon.
1: Ja, daar zit hij ook in, inderdaad.
2: Daar komt hij.
1: Hele leuke film ook.
2: Geweldige film.
1: Ja, echt fantastisch. Ja, dus deze versie is mogelijk wel onlosmakelijk verbonden met Rotterdam. Ik moet zeggen, ik heb een paar LP's van deze man uit zijn jongere jaren.
2: Ja.
1: En hij maakte echt hele leuke rockmuziek.
2: Is dat zo?
1: Ja, okay. Absoluut. Maar goed, de meeste luisteraars kennen hem waarschijnlijk vooral van dit liedje. You Never Walk Alone van Lee Towers.

0: Ja, welkom terug bij Gelijkspel. It keeps getting better. En dat geldt ook voor ons hier in de studio. Want we hebben nu toch wat leuks voor jullie. 3 feitjes of sportfeitjes, sportweetjes. En 1 van die 3 klopt niet. En wij willen natuurlijk weten welke dat is.
1: Moet ik meedoen? Want ik weet ze ook niet. Welke heb jij gevonden?
0: Nee, ja. Dus... Nou, ik ga de feitjes geven. En dan gaan we heel even naar de muziek. Dan geven de mensen thuis ook de gelegenheid om hier even over na te denken. Om even de antwoorden in te sturen via de Twitch chat ofwel via de WhatsApp. En dan gaan we daarna vertellen welke het wel of niet is. 3 feitjes, 1 klopt niet en wij willen weten welke er niet klopt. Muhammad Ali is geboren als Cassius Clay. Dat is feitje nummer 1. Muhammad Ali is geboren als Cassius Clay. Dan feitje nummer 2. Italië won het WK van 2018. Italië won het WK van 2018. En dan tot slot het derde feitje. De vrije slag of borstkrol is de snelste zwemslag. De vrije slag of borstkrol is de snelste zwemslag. Zwemslag. Zwemslag. Wat een moeilijk woord. Moeilijk woord.
1: Nou, voor mij is deze niet zo heel moeilijk.
0: Nee, hè? Nee. Jij wist het wel. Nou ja, ik hoop dat de luisteraars het ook weten. Want ik vind you ought to know.

0: Ja, you ought to know, Alanis Morissette hoorde je. En we gaan kijken of Pasquinel inderdaad het goede antwoord voor ons heeft. Want ja, hij zei net dat hij het wist.
1: Ja, nee, dat weet ik. Mohamed Ali is inderdaad geboren als Cassius Clay. De vrije slag is... en de borstkrol zijn in principe... de vrije slag is de borstkrol.
0: Ja.
1: Dat is de snelste zwemslag. En Italië won niet het WK van 2018, want dat was Frankrijk.
0: Frankrijk, inderdaad. Tegen Kroatië
1: dat
0: in de finale.
1: Dat was in Rusland, volgens mij, werd hij gespeeld.
0: Oh, dat zou zomaar kunnen. Dat weet ik even niet meer.
1: Ja, volgens mij was 2018 Rusland.
0: Ah, oké. Nou, dat gaan we opzoeken. We gingen namelijk ook nog opzoeken of je buitenspel kon toepassen bij de three-sided voetbal. Dus de bijzondere sport van vandaag waar we het al eerder over hadden. En dat is inderdaad praktisch een uitdaging. Omdat er drie teams zijn, is het moeilijk om te zien wie dan de laatste man is.
1: Dus ik had het toch goed.
0: Dus jij had gelijk. Buitenspel. Er is geen buitenspel bij three-sided voetbal. Dat maakt het dan net iets makkelijker. Maar dan ben je nog steeds met drie teams. Dus ik denk nog steeds chaos.
1: Ik vraag me ook af hoe die politie dat in orde hebben. Er zitten ineens drie groepen hooligans op het tribune. Moeten er drie.
0: Ik weet niet of er harde kerns zijn bij three-sided voetbal. Misschien moeten wij dat gaan introduceren. En kijken hoe het gaat. En dan ook gewoon een shirt meenemen van alle drie die teams. En iedere keer op een andere tribune gaan zitten schreeuwen. Hartstikke leuk. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Mohamed Ali is geboren als Cassius Clay. En Italië won niet het WK van 2018. Dus het tweede feitje was niet het goede feitje. Dat klopte niet. En dat hadden best wel wat mensen goed gezien.
1: En de uitspraak van Cassius Clay weet je ook, die altijd zei?
0: Sting like a butterfly.
1: Nee, het was move like a butterfly, sting like a bee.
0: Sting like a bee, ja, dank je. Move like a butterfly, sting like a bee. Ja, prachtig. Prachtige man ook. Ontzettende respectabele sporter natuurlijk. Ja. Nou, ik denk dat ik een lekker liedje ga draaien. Want ik heb wat lekkers voor jullie klaarstaan. En daarna komen we terug en dan gaan we vooruitblikken op het weekend. En oh jongens, er staat een hoop te gebeuren. Maar eerst champagne voor de winnaars. Call it.

0: Nou, reken maar. In dit geval is ze echter de vrouw. Het was Taylor Swift met The Man. Ja, we gaan alweer naar het einde toe, Pasquinel. Het is jammer, hè?
1: Het vliegt weer voorbij.
0: Het vliegt weer voorbij. Maar we gaan natuurlijk eerst nog even vooruitblikken op alles wat er te gebeuren staat. Dit aankomende weekend. Ja. En een van mijn highlights dit weekend gaat worden de wedstrijd van Tessa de Kom in Japan. Want zij gaat bij de kickboxorganisatie Rise voor de derde keer haar titel verdedigen. En dat doet ze ook tegen een Japanse. Ik moest even de naam erbij zoeken. Het is Yaya Vera Sakrek. Daar speelt ze tegen 17 oktober in Tokio. En het is een hele bijzondere wedstrijd. Want ten eerste wordt zij misschien wel de eerste die drie keer achter elkaar deze titel kan behouden. De eerste vrouw die dat ooit heeft bereikt binnen deze organisatie.
1: We hebben haar natuurlijk hier samen gehad. En ik heb heel veel respect voor dit meisje. Die reist echt heel de wereld rond. Die heeft alles over voor de sport. Die is
0: ongelooflijk. Wat een vechter is dat.
1: Ja, dat is echt een vechter. Ja,
0: ja, en ook alles. Een heel lief mens. Ja. Dat verwacht je dan misschien niet. Maar dat is ze wel.
1: Maar
0: veranderd
1: als een beest in de ring, hè?
0: Ja, ontzettend. Dus, ja.
1: Wij gunnen dit haar.
0: Absoluut.
1: Zeker.
0: En het is een bijzonder evenement, want Kobayashi die gaat haar laatste wedstrijd spelen op ditzelfde evenement. En Tessa en Kobayashi hebben ook al drie keer tegenover elkaar gestaan. En Tessa heeft alle drie die wedstrijden gewonnen. Zij gaat dus met pensioen en Tessa gaat proberen haar titel te verdedigen tegenover de Japanse Yaya, dus aanstaande zaterdag. Ik weet nog niet precies hoe laat. Want dat ligt er natuurlijk ook aan hoe de dag daar verder ingedeeld gaat worden. En Japan is geloof ik 8 uur eerder.
1: Dat durf ik even niet te zeggen. Ja.
0: Dus dat wordt nog even uitzoeken. Maar hou vooral onze socials in de gaten. En hou ook de Rise website in de gaten. Want daar heb ik vorige keer gewoon de livestream ook kunnen kijken. Dus als je die wedstrijd wil zien, dan kan dat. Dan is er ook voetbal.
1: Ja.
0: Ja, twee wedstrijden.
1: Ja.
0: Dit is heel apart. Of mijn app klopt niet meer. Dat kan ook. Ja. Ajax PSV. En de Graafschap Feyenoord.
1: Is daar
0: Pasquinel kijkt me aan. Die denkt, je bent hier goed bij je hoofd. Ja, en de rest is dan op 25 oktober. Ik vind dit ook heel verwarrend.
1: Ja, dit wist ik ook niet. Maar hoe kan dat?
0: Ja, het stond in de app die ik daarvoor gebruik. Maar goed, nu begin ik ook te twijfelen nu ik jouw hoofd zie. Jij bent meestal wel op de hoogte van dit soort dingen.
1: Ja, ik ben meestal op de hoogte. Maar,
0: 14 tot 18 oktober is het WK baanwielrennen. Dat is natuurlijk ook weer een heel evenement. En dan is 18 oktober ook nog de marathon van Amsterdam. Dat is aanstaande zondag. En het WK turnen begint in Rotterdam. Zaterdag.
1: Ja.
0: En vanaf dinsdag wordt het ook daadwerkelijk uitgezonden bij de NOS. Ik weet niet waarom ze die eerste fase niet. Maar die vinden ze misschien niet interessant genoeg of zo.
1: Nee, en wij spelen natuurlijk tegen DTS Ede voor de beker.
0: Ja, inderdaad. Want er is ook bekervoetbal bij de vrouwen. Ja, wat is er niet? Wat is er niet? Heb jij gekeken nou?
1: Ja, nee, maar we hebben het over mannenvoetbal. Dat alleen PSV en Ajax spelen. Want PSV speelt gewoon tegen ADO-mannen, dat ik weet, zaterdag. En Telstar speelt zaterdag tegen Feyenoord. En dan heb je zaterdag ook nog Sparta Willem II. En zondag hebben wij gewoon PEC Zwolle Go Ahead Eagles, Cambuur AZ.
0: Ja, maar ik heb het natuurlijk
1: Ajax
0: over de vrouwen Eredivisie.
1: Ja, maar jij denkt dat jij verkeerd zit te kijken, want de hele Eredivisie is een bekerronde.
0: Ja, dat vond ik ook al zo raar.
1: Dus ik denk dat jij iets verkeerd hebt op je app.
0: Nou,
1: en weet je wat het is? Die app
0: ik kijk
1: die
0: wel goed, maar ik denk dat ze die app dan gewoon verkeerd hebben ingezet.
1: Nee, ze geven de bekerrondes vaak niet in die app door. Dus,
0: nee, dat is. Maar dan staat die datum gewoon verkeerd. Nou ja, maakt niet uit. Verkeerd. Maakt helemaal niet uit. Want er is geen Eredivisie voetbal. Dus beker voetbal deze komende week. Heb jij nog andere dingen waar je naar uitkijkt dit weekend? Als sport? Zaterdag dus beker.
1: Ja,
0: ga je er naartoe?
1: Ja, ik moet mee.
0: Ja, je moet mee. Dus, je moet gewoon werken.
1: Ja, we gaan gewoon naar Ede.
0: Ja, heel spannend.

0: wel. Nou, oké, dan is dit de vooruitblik op het weekend. Dan gaan we nog een plaatje voor jullie draaien, nog wel een paar. En blijf gewoon lekker hangen, want om 8 uur dadelijk is er natuurlijk journaal. En daarna gaan we gewoon over naar de heerlijke Girl Power Radio Database. En daar staat hartstikke veel lekkere muziek voor jullie klaar. Dus blijf gewoon luisteren. En morgenochtend is mijn liefste collega Rea hier weer om 7 uur. Van 7 tot 10 met vallen en opstaan. Ja, precies. Dus blijf vooral luisteren en een hele fijne avond. Heb het goed.
1: En blijf sportief.
0: Zo is dat.
2: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Het onderzoek naar het cyberbeveiligingsincident bij Albert Heijn loopt nog. Moet het bedrijf Ahold Delhaize meldt dat er geen aanwijzingen zijn dat klant of medewerkergegevens zijn gestolen. Online bestellingen en bezorging zijn niet mogelijk en de klantenservice is onbereikbaar. Albert Heijn is begonnen met het gecontroleerd herstarten van bepaalde systemen waarbij veiligheid voorop staat. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. De Algemene Rekenkamer concludeert dat Nederland onvoldoende is voorbereid op grote militaire transporten bij een oorlog in Europa. Minimaal 9,5 miljard euro is nodig voor de zogeheten militaire corridors. Dit komt bovenop een bestaand infrastructuurtekort van 80 miljard euro, waarvan al ruim 20 miljard tot 2038 ontbreekt. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. De Tweede Kamer wil de gevraagde 70 miljoen euro voorlopig niet aan Veilig Thuis geven. Fracties zoals VVD, D66, Pro en Groep Markeshouwer eisen eerst duidelijkheid over de oorzaken van de problemen. Bij Veilig Thuis wachten mensen na een melding gemiddeld 2 maanden, terwijl de wet 5 dagen voorschrijft. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. Zelensky stelt dat Oekraïne zich de afgelopen 2 dagen heeft gehouden aan het energiebestand dat Trump afkondigde, maar dat Rusland dit volledig heeft genegeerd. Rusland viel energiecentrales en infrastructuur aan in 19 regio's. In Kiev sloegen 5 ballistische raketten in, terwijl het luchtalarm pas afging nadat de raketten al waren ingeslagen. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde twee Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. Het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5, Ken McCallum, noemt Rusland, Iran en kunstmatige intelligentie de grootste bedreigingen voor de nationale veiligheid. Bedreigingen zijn in 10 jaar verviervoudigd. Sinds 2022 zijn bijna 1000 Russische spionnen uitgezet. Vorig jaar werden 50 mensen opgepakt vanwege banden met Iran. Het terreurdreigingsniveau is dit voorjaar verhoogd naar ernstig. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. Een 14-jarige leerling schoot maandag een rector en docent neer op zijn middelbare school in Aubagne, nabij Marseille, met een jachtgeweer dat hij in een gitaarkoffer had meegebracht. Hij schoot ook op een andere verdieping. Beide slachtoffers zijn niet in levensgevaar. De Franse antiterrorisme-aanklager nam het onderzoek over vanwege mogelijke banden met de true crime community. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. De longoperatie van paus Leo XIV is succesvol verlopen, meldt het Vaticaan. Tijdens een medische controle werd een knobbeltje ontdekt. De paus verblijft naar verwachting een week in het Gemelli ziekenhuis in Rome. Zijn audiënties tot en met 20 oktober zijn geannuleerd. Of zijn reis naar Uruguay, Argentinië en Peru van 6 tot 17 november doorgaat, hangt af van zijn herstel. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. De Ierse minister Thomas Byrne ontkent dat landen zoals Nederland, Duitsland, Zweden en Oostenrijk een volledig nieuw EU-begrotingsvoorstel eisen. Buitenlandminister Tom Berendsen zei dinsdag het tegendeel. EU-leiders bespreken de meerjarenbegroting donderdag op hun top, waarbij Antonio Costa mogelijk de onderhandelingen van Ierland overneemt. De lidstaten zijn verdeeld over budgethoogte en verdeling. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.
2: Girl power. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Release yourself.
0: Kanshebber nummer 2.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Criminele asielzoekers kunnen voortaan ongewenst worden verklaard bij delicten met minimaal 2 jaar gevangenisstraf. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. Een Corendon Airlines vliegtuig dat vertrok van het Griekse eiland Corfu landde veilig in Nuremberg nadat vanuit de cockpit per ongeluk kapingscode 7500 werd verstuurd. De Duitse luchtmacht stuurde 2 Eurofighter straaljagers mee als begeleiding. Het vliegverkeer op de luchthaven werd tijdelijk stilgelegd. Een storing in het radiocommunicatiesysteem bleek de oorzaak. En dan het weer nog. Vanavond komen in het oosten aanvankelijk buien voor en is het bewolkt. In het westen is het droog met opklaringen. Halverwege de avond hebben de laatste buien het oosten van het land verlaten en zijn er opklaringen en enkele wolkenvelden. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden en de wind wordt zwak tot matig uit het westen. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS.